0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Wie is de mol?
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam zijn twee voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen de minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Alver Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. Het grootste deel is alweer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Op social media gaan oproepen rond om geweld te gebruiken bij een extreemrechts protest morgen op het Malieveld. Dat heeft Vrij Nederland ontdekt. Zo willen ze de confrontatie zoeken met Extinction Rebellion, die op de A12 wil protesteren. Precies een jaar geleden liep een extreemrechts protest op het Malieveld enorm uit de hand. Bij een AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Protest verliep grimmig, werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig, komt uit het westen en tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
8: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met dwelfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: De Beter Pick-a-Bully's.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: Radio Noordzee.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.
12: Sportlife.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
13: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
16: Aquaparken voor tickets €200, please.
17: Zei hij nou €200?
18: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
15: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
20: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Extreemrechtse organisaties roepen op de socials op tot geweld morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Zonder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion op de A12. Een rechtse betoging vorig jaar op het Malieveld ontaarde in een enorme geweldsexplosie. Na de Israël-manifestatie gisteravond op de Dam in Amsterdam zitten nog 13 mensen vast. Ze verstoorden de manifestatie en gebruikten geweld. Bij een pro-Palestijnse tegendemonstratie werden 45 mensen aangehouden. Die zijn weer vrij. Ook zij demonstreerden op de Dam, maar de gemeente had ze een andere plek aangewezen. Het gaat niet goed met de nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag doen op een tablet. Maar vaak snappen ze de vragen niet en weten ze ook niet dat ze om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. En in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond ruim 10 mensen aangehouden toen een AZC-protest bij het gemeentehuis uit de hand liep. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten werden bekogeld en de sfeer was zo grimmig dat raadsleden niet naar buiten konden. Nadat de ME ingreep, werd het weer rustig. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op dit moment staan er enkele files in Nederland. 25 kilometer file bij elkaar. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 30 minuten op onthoud. En we zien daar ook omrijdend verkeer op de N218 bijvoorbeeld, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen de aansluiting met de N496 en de N15, 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar beland je in de file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. Je treft 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A73 richting Maasbracht is dat tussen Nijmegen, Dukenburg en Malden. Dat komt door wegwerkzaamheden. Je bent 20 minuten langer onderweg.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Missy en Zonder Jou bij Radio Noordzee. Robert van Heemert, voor- en zandloopster. Welkom in de ochtendshow.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
0: Bij de weekend.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, bijna weekend. Oh, lekker hè. Goedemorgen. Fijn dat je op deze vrijdag ingecheckt bent bij het station met de 200% puur Hollandse hit. Trouwens, even naar volgende week kijken. Is wel leuk, want heb ik Edwin Evers te gast. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Ook Gordon heeft een nieuwe single uitgebracht. Samen met Lisa Roos en de mannen van Baila Baila. Ja, even serieus. Die komen ook langs volgende week. Vandaag op de ochtendkoffie Gino Gaus. Hij heeft een nieuwe single op Heet.

Jij was bij mij. Oftewel, hij had een alibi. Het Sida Rombie hoorde je bij Radio Noordzee 200% Purelands. Nu vader en zoon samen. Hier is André Hazes.

0: Ja, dat is opvallend, want we zijn steeds banger aan het worden om te bellen met elkaar. Maar Suzanne Freek niet hoor, ik bel je vanavond 100 keer bij Radio Noordzee. Ja, gek hè, dat bellen is hartstikke leuk joh. Ook met verjaardagen zo, ik stuur zelden een appje. Ja, alleen aan mijn vage vrienden, maar mijn echte vrienden bel ik gewoon. Dat is leuk. Ja, wat leuk, je belt gewoon. Ja, dat kan ook hè. Zet zometeen een Hollandse oppepper, een nederpoppepper heb ik van je nodig. Welke plaats zou je graag willen horen binnen nu en een klein kwartiertje? Geef het door via de app van Radio Noordzee.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker.
7: Kippie.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Wat een geld.
11: 80.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis. Pakken.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld als morgen in Den Haag een rechtse betoging wordt gehouden. Dat meldt Vrij Nederland. Vorig jaar liep een anti-immigratiedemo op het Malieveld uit op heftige rellen. Sinds juni moeten asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen op een tablet, maar dat werkt niet goed. Veel mensen snappen de vragen niet of welke hulp ze kunnen krijgen. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. En bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een AZC in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. Het was een grimmige sfeer en mensen gooiden met vuurwerk. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
20: Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer, 30 minuten oponthoud.

0: Billy Dans, altijd leuk als hij er is. En Tino Martin trouwens ook, altijd wel van een feestje toch. Ik hoor niks geks bij Radio Noordzee, daarvoor Jazzpolitie en Liefdesliedjes. En daarover gesproken.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hij is deel van mijn liefdesliedje, oftewel de Nederpop Pepper. Is die mooie van Bluf omarm, zou je kunnen draaien voor Patricia? Raymond, dankjewel.

0: Hij is ongeveer een jaar boos geweest op Paul de Munnik toen ze uit elkaar gingen. Want Paul de Munnik zei van ja, na 20 jaar wil ik toch wel ontdekken ja, wie ik muzikaal ben zonder Thomas. En dat was toen het initiatief lag dus eigenlijk bij Paul om uit elkaar te gaan. En ja, Thomas vond het allemaal niks. En dat snap ik ook wel. We hadden een mooie carrière samen. Gelukkig heeft die breuk geleid tot dat ze elkaar weer gingen missen. En dat gaat soms zo in het leven. En nu treden ze weer op. Ook als vrienden zijn ze weer helemaal terug. Leuk, hè? Acta de Munnik. En morgen wordt fantastisch bij Radio Noordzee. Zometeen voor je Dries Roelvink. Echt waar. En Mark Floor en Snelle krijg je nu.
1: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.
2: Ik ken mijn

0: say.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld. Morgen bij een betoging in Den Haag. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. We willen gewapende broeders op het Malieveld zien, wordt onder meer gezegd. De politie is op de hoogte, maar zegt nog niks over welke maatregelen worden genomen. Een explosie vannacht bij een broodjeszaak in het Brabantse Geldrop. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Door de klap werd een groot raam uit de gevel geblazen. De broodjeszaak is van een landelijke keten. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Sinds juni kunnen asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen. Dat moet op een tablet, maar dat gaat niet goed, zegt onder meer Vluchtelingenwerk. Mensen snappen soms de vragen niet of wat ze moeten invullen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze een afspraak met een advocaat hebben. En in Opheusden in Gelderland is een protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Halverwege de avond sloeg de sfeer bij het gemeentehuis om. Mensen staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Die trommelde de ME op. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
7: Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaad en Berg op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kralingen. Twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging.
5: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Jurgen van Barneveld hoor je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
2: En de zoele zomernachten. Wat een zomerplaat. Wat een hit was dat, hè? Zo, goedemorgen, welkom. 18 september 2026. Ik heb geen deo opgedaan. Moet ik even uitleggen. Het is namelijk de internationale dag ter behoud van de ozonlaag vandaag. Dus ik dacht, nou weet je, ik zit toch deze ochtend alleen. Ja, hè, het is radio, geen geurradio gelukkig. Het kan wel een keertje. En vandaag ook de internationale dag van het vrouwencondoom. Wordt dat nog gebruikt? Nou ja, goed dat er is. Ik heb al in mijn hele leven...

Bert. Bert Hering. En de najaarszon hoorde je bij Radio Noordzee. In de ochtendshow van de vrijdag de 18e september al. Die gaat snel, hè. Met vandaag voor de laatste keer trouwens in de lunch William Rutte. Hij presenteert de lunch tussen 12 en 1. Hij heeft als fotograaf natuurlijk zoveel meegemaakt met sterren. Hij kan er smeug over vertellen. Dat hoor je allemaal in de middag tussen 12 en 1. Zometeen Thomas Berger voor je. En die leuke van Jeffrey Heesen met Brees. Die krijg je nu. Met mij.

0: Mr. Thomas Bergen. En als je de keuze had, hoorde je bij Radio Noordzee. Zometeen voor Jan Smit en Flair komt er ook aan. En we doen de ochtendkoffie. Het eerste bakje met Dino Graus. En praten over zijn nieuwe single zo dadelijk hier.
1: Radio Noordzee.
2: Dit is de muziek van

0: Librivuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus: AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
6: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest.
10: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, Daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
0: Aldi.
9: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Politie houdt rekening met geweld als morgen in Den Haag een extreemrechtse demonstratie wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties. Onder meer op de A12 bij een demo van Extinction Rebellion. Er gaat nogal wat mis met asielaanvragen nu er sinds begin juni een nieuwe manier is. Volgens asieladvocaten weten mensen vaak niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben, of worden ze vlak daarvoor naar een andere opvang gebracht. En op de eerste dag van de parlementsverkiezingen in Rusland zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou zeker 350 drones richting Rusland hebben gestuurd. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Berg op Zoom Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Hier doe je er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Molden gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel.

0: Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: niemand minder dan Gino Graus. Gino, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tilman.
0: Ja, je zou wel niet hebben geslapen vannacht. Want ja, vandaag is de première van jouw plaat, hè? De ontknoping.
2: Ja, ik heb vannacht om 12 uur... ik had het eerst even checken of die wel overal online komt. Ja. Nou, dat was gelukkig zo. Dus.
0: Ja, de streams. Ja, ik heb even gecheckt net. Maar het loopt nu al lekker, dus het gaat de goede kant op, Gino.
2: Ja, daar ben ik heel blij mee. Het is altijd de eerste dag is altijd een beetje afwachten, hè. Want we zijn natuurlijk best nieuwsgierig hoe de plaat gaat lopen... en hoe die klinkt überhaupt. Dus.
0: Ja, op hete daad. De plaat gaat over een beetje... ja, een beetje extreem eigenlijk, hè? Je wil gewoon betrapt worden met die meid.
2: Nou ja, dat is inderdaad wat ik zou willen. Ik ben met een hele leuke meid op date geweest, maar het blijkt dat ze eigenlijk nog een relatie heeft en dat ze ja, dus niet echt vrij is. En
0: dat is niet zo mooi. Dat is niet zo mooi, Gino.
2: Zeker niet mooi. En dan is het eigenlijk zo dat ik door die vriend word betrapt op hete daad.
0: Oh.
2: Zodat ik met haar eigenlijk verder kan.
0: Wel een beetje spoiler-alert wat je doet, Gino. Maar goed, het is wel wat...
2: Ja.
0: Hey, is het autobiografisch dit of niet? Is het een keer gebeurd bij jou?
2: Het is niet echt een keer gebeurd. Maar er is wel ooit iets gebeurd dat ik dus wel een keer gekust heb met een vrouw... die ook, dus ook nog een man bleek te hebben.
0: Oh ja.
2: Dus dat, het was eigenlijk meer dat we in de studio zaten en dat ik ook echt het laatste half uurtje van een studiodag. En toen hebben we eigenlijk daarna een hele leuke, vriendelijke collega van mij gevraagd of hij mee wilde helpen met de tekst schrijven.
0: Ja.
2: En toen zijn we eigenlijk, wat ik al een paar regels rond dit thema had gemaakt, zijn we daar verder op gaan borduren. En ja, niemand minder dan Jeroen van Zelst en Quincy Wilson en ik hebben de handen ineen geslagen om de tekst en de muziek te maken.
0: Nou, leuke plaat, man.
2: Dus, dat is hartstikke leuk.
0: Dat doe je goed. Hey, ben je veel ook in het land te zien, optredens en zo?
2: Ja, zeker. Ik ben lekker op pad. Met mijn eigen half uurtjes natuurlijk. Ik heb ook nog een avondvullende show. Zo. Gino's Muziekcarousel. Dan doe ik eigenlijk draaien en zo erbij. En tegelijkertijd zingen.
0: Ja.
2: En ik heb ook overdags doe ik ook nog een kindershow. De Kids Carousel. Dus en dat is heel erg leuk om een beetje veelzijdig te zijn. En van alles en nog wat te doen de hele week. En dat gaat hartstikke goed.
0: Nou, leuk om te horen. Nou, we gaan jouw plaat draaien bij Noordzee op hete daad. Hou ons op de hoogte van al het nieuwe werk wat uitkomt. En ga lekker genieten van jouw plaat, Gino. Want het is toch een leuke dag vandaag voor jou. Hè?
2: Zeker weten. Dankjewel, Tilman.
0: Graag gedaan, jongen. Ja, het is de première, de primeur op de Nederlandse radio, dames en heren. Nog nooit eerder op de radio geweest. Gino Graus en op hete daad is dit bij Noordzee.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.

0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
8: Kippie.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: en schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie zet zich schrap voor geweld tijdens de extreemrechtse demonstratie die morgen in Den Haag wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties. Zowel op het Malieveld zelf als op de A12, daar vlakbij. Daar wil Extinction Rebellion weer demonstreren op de Utrechtse baan. Asieladvocaten en juristen zien nog veel misgaan bij asielaanvragen. Vaak weten mensen niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben. Ook worden ze soms net daarvoor ineens verplaatst naar een andere opvang. Asieladvocaten vinden het allemaal veel te lang duren. Ze willen een pardon voor 54.000 mensen die nog op een besluit wachten. In Rusland zijn tot en met het weekend parlementsverkiezingen. En op de eerste dag zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou er zeker 350 hebben gestuurd. De verkiezingen in Rusland draaien vrijwel zeker uit op winst voor de regeringspartij, want andere partijen zijn uitgesloten. En een pagina grote advertentie van Joop van den Ende in het Volkskrant. Hij is boos dat in de troonrede geen woord staat over kunst en cultuur. Dat is geen bijzaak, zegt van den Ende. Kunst en cultuur zijn de ziel van de samenleving. Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook rijk van geest blijven, vindt hij. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuis en Hoevelaak het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molde doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kwartier extra reistijd.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Het masker hoor je van Nick en Simon bij Noordzee en Kido de Van der Graaf. En ciao, doei, adios. Nou, niet weggaan. Welkom bij Noordzee. Applaus voor jou. Je hebt ons gevonden. Had je trouwens ook al de nieuwe app gevonden van Noordzee? Dat je ons altijd een appje kan sturen. Is makkelijk, hè? Ook voor de middagshow, voor Wat en Middag met René Verkerk. Download hem even in de App Store of bij Google Play. Heb je altijd Radio Noordzee in je linker of je rechter kontzak zitten. Wel op je telefoon, dat is makkelijk, hè? Zo meteen een nieuwe toevoeging aan onze prachtige meestergalerij, de Hollandse Meestergalerij. En vandaag is de man een cabaretier eigenlijk. En hij heeft een prachtig nummer ooit uitgebracht. En die gaan we vandaag met een gouden randje, gaan we die een plekje geven, dat ik zo. Hè? En natuurlijk ook gaan we richting de 30 seconden groetjes. Denk er even over na, wie zou je graag groetjes willen doen? Hè? Dat mag ook zo.

0: draaien. Maar hij verdient nu echt een extra spotlight omdat hij zo bijzonder is. Eerlijk gezegd, het is wel een cover. Het origineel is van het Franse chanson La Montagne van de zanger Jean Ferrat uit 1964. Maar Wim Zonneveld heeft er zo'n mooie draai aan gegeven. Geniet van Het Dorp.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Joey Nicolai hoorde je bij Noordzee in de ochtendshow, waar we trouwens volgende week grote prominenten langs hebben komen. Die langskomen? Hebben komen? Die langskomen. Onder andere Edwin Evers, die heeft een nieuwe single uitgebracht. En ook Gordon komt langs met zijn nieuwe single. Omdat ik zo van jou, heeft hij een nieuw jasje gestoken, gaan we alles over.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
21: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws.
0: Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Van diner tot borrel. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag staat het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in een huis in het Groningse Meerstad. De zaak is achter gesloten deuren. De droogte van afgelopen zomer en de gevolgen die had voor de scheepvaart heeft gezorgd voor een miljoenenstrop in de Zeeuwse havens, zegt een topman. De sluizen in Terneuzen konden minder worden gebruikt en schepen konden minder lading vervoeren. En kritiek van Joop van den Ende op de troonrede. Er staat niks in over kunst en cultuur, zegt hij in een paginagrote advertentie in de Volkskrant. Kunst is geen bijzaak, maar de ziel van de samenleving, schrijft van den Ende. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
23: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
25: Er staan enkele files, op de A50 is dat het geval, richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt dat langzaam. 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht wordt aan de weg gewerkt en dat betekent file rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. 2 kilometer met een kwartier vertraging. En door die werkzaamheden rijdt een enkeling om over de N271 richting Venlo. Daarom rijdt het langzaam tussen Mook en Ottersum, 2 kilometer, 5 minuten op onthoud.

0: Oud-Hollandse hitflits hier bij Noordzee. Donnie en Robert van Hebert en de Fisherman's Friend. Het is tijd voor de 30 seconden groetjes. Ben je er klaar voor? Heb je ze geappt? Goed zo, daar gaan we. Goedemorgen, groet aan mijn vrouw Karin, alweer vroeg aan het werk. Zet hem op vandaag, Peter uit Horen, dankjewel. Goed, een dikke groet aan mijn moeder Ria in Alkmaar. Sluis iedere ochtend, dus mam, deze is voor jou. Oh, oké, nou, hierbij. Groetjes aan alle collega's van de thuiszorg in Haarlem. Zijn alweer onderweg, groetjes Bianca. Mag ik mijn man Marcel even groeten? Hij is vandaag jarig. Van harte, man. Ik denk dat ik het vergeten ben, zegt hij. Ingrid. Oké, succes in Leiden. En een hele dikke groet aan onze dochter.
1: Radio Noordzee.
0: Ja, dochter Lisa, die is vandaag voor het eerst aan het werk. Succes, meid. Papa en mama uit Zaandam. Dat waren ze weer. Ja, maar morgen doen we het weer, hoor. Gewoon 30 seconden groetjes. Geef hem op tijd door, dan zit je er vast bij, oké? En daar is Rowan Herzen met de neus omhoog. Ja, ik spreek geen Limburgs, maar doe mijn best. Neus omhoog. De neus omhoog.

beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

Oh, niet vergeten, morgen weer, hè? Tussen 2 en 4 op zaterdag de top 30. En dan ben je gelijk op de hoogte van alle nieuwe werkjes die zijn binnengekomen. En wat groot is geworden. Ja, Luc van der Braak weet dat precies. Die zit er met zijn neus de hele dag in die grote hits. Zullen we het even opzien met Marleen Sao-Pala. En vanmiddag tussen 12 en 1 voor de laatste keer. Maar misschien komt hij nog een keertje terug. William Rutte, de popfotograaf, die heeft al zoveel leuke verhalen te vertellen.

0: Noordzee.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruglevert kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: De Peter Pickabillies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
24: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Straks staat voor het eerst het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Even later werd het meisje aangehouden. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een supportersgroep van Feyenoord boycott voorlopig wedstrijden van hun club. Ze zijn boos over de manier waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd. Ook wie daar niet bij betrokken was, wordt buitengesloten, zeggen ze. Bij de wedstrijd eind vorige maand raakten 7 supporters van Cambuur gewond door vuurwerk uit het Feyenoordvak. De droogte van deze zomer heeft de bedrijven in de Zeeuwse havens een miljoenenstrop opgeleverd, zegt de topman. Door de droogte kon de sluis in Terneuzen veel minder worden gebruikt en door het lage waterpeil konden schepen minder lading vervoeren. De havens willen snel aanpassingen doen om beter op extreem weer voorbereid te zijn. En Joop van den Ende mist de aandacht voor kunst en cultuur in de troonrede en is daar boos over. Dat staat in een grote advertentie in de Volkskrant. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt. Laten we ook rijk van geest blijven, zegt van den Ende. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

dit zou ik toch wel weer eens live willen zien, hoor. Ik hoop zo dat hij weer gaat optreden. Goedemorgen, wat gaan we er toch hard doorheen, hè? Het is alweer bijna weekend. Ja, dan wil je natuurlijk alleen maar vrij zijn. Marco Borsato hoorde je het natuurlijk. Eve Berendsen hoorde je daarvoor. Misschien is het tijd. Ja, misschien is het tijd om op deze vrijdag 18 september... iemand te feliciteren met zijn 50ste verjaardag. En dat is Fred van Leer. Fred, van harte gefeliciteerd. Ik weet zeker dat je luistert. Zangeres Monique Kleeman, die is ook jarig. Dat is natuurlijk een van de zusjes van Lois Lane. Ze wordt 61 jaar en zingt nog steeds met die prachtige, zwoele stem van haar. Even kijken wie we op de gastenlijst hebben staan vanavond. Vanavond moet je mij horen. Alsof het al avond is. Nee hoor, nee, het is nog steeds ochtend. Mart Hoogkamer, die ga je horen. Frank Boeiengroep komt voorbij. Marco Schuitmaker komt er ook aan. Maar eerst deze mannen van Gordon en Replay.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het opstappen van Stefan de Wallen als hulpje van Sinterklaas houdt de gemoederen hoog op. Want wie oh wie is zijn vervanger? Daan Schuurmans werd veelvuldig genoemd, maar voor de camera van Shownieuws ontkracht hij deze geruchten. Ook zegt hij te weten wie het wel gaat doen, maar de naam in kwestie houdt hij nog even geheim. Het is in ieder geval geen Casper van Koten, volgens de acteur. En de familie van de onlangs overleden acteur Kees Geel heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Op internet circuleert momenteel een artikel waarin de naam, de nagedachtenis en citaten van de acteur worden misbruikt om mensen te lokken naar een nepbeleggingsplatform. De familie benadrukt dat Kees niets met dit platform te maken had. Ze roepen het publiek op om absoluut geen geld over te maken en vragen mensen die slachtoffers zijn geworden om aangifte te doen. En Joop van den Ende heeft met een pagina grote advertentie in meerdere kranten kritiek geuit op de troonrede. Rijk aan geld, arm aan verbeelding, staat vrijdagochtend in hoofdletters in onder meer de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD. De kritiek van Joop is dat er in de troonrede geen woord over kunst en cultuur in staat. Kunst en cultuur zijn geen bijzaak, ze zijn de ziel van de samenleving, aldus de theaterproducent.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Doe iets van de Frank Boeijen Groep. Zometeen ga ik je nog een keertje meenemen naar het jaar 2015. Waar was jij toen? Wat deed jij? Hoe oud was je? En kun je misschien nog bijzondere dingen herinneren uit dat jaar? Nou, ik wel, want dat was het jaar dat mijn vader overleed. Dat zal natuurlijk, die gebeurtenis zal altijd met dat jaar verbonden zijn voor mij. Belangrijke gebeurtenis in mijn leven. Nu ook alweer 11 jaar geleden. Maar straks natuurlijk iets heel anders. En natuurlijk een plaat.

0: Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met dwelfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Hey,
0: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
19: Mm.
0: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

die gaat voorlopig niet naar huis. Maar wij gaan eventjes naar het jaar 2015 met Marleen mee. We gaan in de tijdmachine terug naar 11 jaar geleden. En we bespreken de meest opvallende gebeurtenissen uit dat jaar. En ik draai zo meteen uiteraard ook muziek uit 2015. Op maandag 3 augustus rond 4 uur gebeurde er iets opmerkelijks. Twee grote hijskranen, een enorm brugdeel, die vielen om in Alphen aan de Rijn. Misschien kan je die beelden nog herinneren. De bedoeling was dat twee hijskranen die drijvende pontons stonden een nieuw brugdeel op zijn plaats moesten takelen. Maar door het omvallen van die kranen komen ze terecht op omliggende woningen en winkels. Wonder boven wonder, en als je die beelden ziet, dan snap je niet hoe het kan, zijn er geen doden. Wel zijn er een aantal gewonden en meerdere huizen en winkels die raken zwaar beschadigd natuurlijk. Zelfs helemaal vernield. Ik zie die beelden nog zo voor me dat daar mensen niet om het leven zijn gekomen. Is echt een wonder. Het gebeurde allemaal in 2015. En ook deze plaat komt uit dat jaar. Ik zoek alleen mezelf. Miss Montreal en Pascal Jacobsen.

0: alleen.
1: Zingt Sherry Ann, Niets is alleen. En zij geeft in maart 2027 natuurlijk 3 grote live concerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Nadat kaarten voor haar eerdere shows werkelijk binnen enkele uren volledig uitverkocht waren. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor haar, dat dat zo lekker gaat. Het is bijna, even kijken, ja, we gaan richting de 11 uur. Dus dat betekent dat we in het tweede uur de link van Marleen gaan krijgen. En betekent natuurlijk ook dat dat vraagteken nog ingevuld moet worden. Hè? Wat wil jij zo meteen horen?

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete. Riet een goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Er is geen goed landelijk overzicht van incidenten bij moskeeën en daarom komt er een online meldpunt. Volgens de NOS kunnen moskeebesturen daar vanaf zondag meldingen doen van bijvoorbeeld bekladdingen of bedreigingen. Bij andere meldpunten kwamen nauwelijks meldingen binnen. Contactorgaan Moslims hoopt dat het nu laagdrempeliger wordt. De fractievoorzitter van de SGP in het Gelderse Opheusden noemt het onacceptabel dat een AZC-protest gisteravond zo uit de hand liep. Boze betogers bekogelden agenten met zwaar vuurwerk. Door de grimmige sfeer konden de raadsleden het gemeentehuis niet uit. Ik snap de zorgen onder de inwoners, maar daar kunnen we over praten, zegt de SGP'er. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Er zijn klachten over een trend op social media waarbij vrouwen stiekem met camerabrillen op straat worden gefilmd. Sinds de brillen van social mediabedrijf Meta er zijn, nemen ook zorgen over de privacy toe. En voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig 2 maanden geschorst voor mogelijk wangedrag. Zaterdag speelde GVVV, waar die assistenttrainer was, tegen IJsselmeervogels. En in de rust zou van Beukering een speler van de tegenpartij 7 tanden uit zijn mond hebben geslagen. GVVV ontsloeg hem daarop. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

Mart en Zoe Levi, tranen van goud. Je luistert naar Radio Noordzee. Gezellig dat je erbij bent. Het is even over 11. Marleen hier. En we gaan natuurlijk zo zoetjes aan richting het lunchprogramma. Ook voor de laatste keer deze week. Gepresenteerd door William Rutte. De fotograaf die echt de meest fantastische verhalen altijd vertelt over de mensen die hij voor de camera heeft gehad. En dat zijn echt geen kleine mensen hoor. Dat zijn grote namen, grote artiesten vanuit de hele wereld. En wil je iets over hem weten? Wil je hem een vraag stellen? Ja, dan kun je dat natuurlijk doen via de Radio Noordzee app. Iedere keer als ik dat zeg, denk ik, oh, we hebben gewoon een app. Hoe leuk is dat? Maar het kan natuurlijk ook via radionoordzee.nl. Even kijken. Ja, daar kan je ook trouwens je verzoekje aan mij kwijt. Hè? Want ergens in dit uur ga ik weer een verzoekplaatje draaien voor iemand. Dat kan voor jou zijn. Voor je jarige buurvrouw of je oom of je nichtje. Maakt allemaal niet uit. Jij mag het helemaal zelf invullen. Als je daar een goede reden voor hebt, is dat natuurlijk helemaal fijn. Ja, alles mag. En ik ga mezelf eventjes trakteren op een verzoekje. Stond al op de lijst hoor. Maar ik vind het dan iedere keer zo leuk als deze band voorbij komt. En dat mag natuurlijk ook, hè. Ik mag mezelf ook best wel een klein beetje verwennen hier zo bij Radio Noordzee. Dat is een band natuurlijk die we veel horen hier.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Het opstappen van Stefan de Wallen als hulpje van Sinterklaas houdt de gemoederen hoog op. Want wie oh wie is zijn vervanger? Daan Schuurmans werd veelvuldig genoemd, maar voor de camera van Shownieuws ontkracht hij deze geruchten. Ook zegt hij te weten wie het wel gaat doen, maar de naam in kwestie houdt hij nog even geheim. Het is in ieder geval geen Casper van Koten, volgens de acteur. En de familie van de onlangs overleden acteur Kees Geel heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Op internet circuleert momenteel een artikel waarin de naam, de nagedachtenis en citaten van de acteur worden misbruikt om mensen te lokken naar een nepbeleggingsplatform. De familie benadrukt dat Kees niets met dit platform te maken had. Ze roepen het publiek op om absoluut geen geld over te maken en vragen mensen die slachtoffer zijn geworden om aangifte te doen. En Joop van den Ende heeft met een paginagrote advertentie in meerdere kranten kritiek geuit op de troonrede. Rijk aan geld, arm aan verbeelding, staat vrijdagochtend in hoofdletters in onder meer de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD. De kritiek van Joop is dat er in de troonrede geen woord over kunst en cultuur in staat. Kunst en cultuur zijn geen bijzaak, ze zijn de ziel van de samenleving, aldus de theaterproducent.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: ja, voor de laatste keer vandaag natuurlijk is deze link de link van Marleen. Het woord groot. We hebben al verschillende songs gehad met groot in de titel. En vandaag voor het laatst. Maar dan voeg ik er nog wel even een S'je aan toe. En als je dat doet, dan krijg je natuurlijk automatisch het woord groot. Nou, van wie zou dat nou zijn? Dat is natuurlijk van Guus Meeuwis, die overigens 3 april 2027 in Ahoy staat. Groots zijn, dat is het nummer waar ik het over heb. Het komt uit het jaar 2015 ook. Dus we kunnen ook nog even terug in die tijdmachine. En de kern van dat hele nummer is om samen zijn en elkaar te steunen, om dat te vieren. Heeft natuurlijk alles te maken ook met die concerten die hij jarenlang heeft gedaan in het Philips Stadion. Groots met een zachte G. Het is natuurlijk ontzettend fijn om zo deze link van Marleen deze week te eindigen. Groots zijn dus van Guus Meeuwis.
1: De link van Marleen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: De Beter Pickabilly's.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
20: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
22: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

Laat me lekker leven van Kimberly Fransens. En het is tijd om een verzoekplaatje in te willigen. Ik heb een berichtje gekregen van Marjan. Die zegt, ik vind Treintje Oosterhuis een van de beste Nederlandse zangeressen. Ben ik het helemaal mee eens, Marjan. Kan jij iets draaien van Treintje Oosterhuis wat minder bekend is? Nou, ik heb eens even gekeken. Ik weet niet of je dit helemaal bedoelt, maar ik vond dit zo mooi dat ik dacht, nou Marjan, daar kan ik jou vast ook een plezier mee doen. Ken je mij van Treintje Oosterhuis? Is dat iets wat je kan waarderen? In ieder geval is die vandaag speciaal voor jou.

hoor in principe ook niks geks. Tino Martin en Billy Dans. En we gaan richting de klok van 12 uur, dus ook richting het lunchprogramma. En dat wordt deze hele week al gepresenteerd door William Rutte, natuurlijk de fotograaf. Vandaag voor de laatste keer. Dus heb je nog een prangende vraag die je aan William wil stellen, dan kun je dat doen via de Radio Noordzee-app of via radionoordzee.nl natuurlijk. Blijf er dus lekker bij, hè, bij Radio Noordzee. De hele dag, de hele middag wordt het hier gewoon ontzettend gezellig. En we gaan eruit met Levenslang for Fun. Ik wens je een hele

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
4: Kippie.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
18: Dank je.
17: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
18: Geen idee.
17: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
18: Ja.
17: Waarin dan?
18: Weet ik nog niet.
17: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Zo.
19: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Helmerswaan. Het is nog niet met zekerheid te zeggen waardoor de Rotterdammer Alfredo Golu tijdens een arrestatie is overleden. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Golu werd volgens de politie aan de kant gezet omdat hij op zijn fatbike te hard reed. Tijdens de aanhouding werd hij niet lekker en even later stierf hij. De KLM vindt het nog te vroeg om het beleid rondom powerbanks aan boord aan te scherpen. Er wordt eerst onderzoek gedaan, zegt de maatschappij. Gisteren vloog een powerbank in brand aan boord van een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. En daardoor moest het toestel terugkeren. Het cabinepersoneel bluste de brand. Een huis in Overasselt, waar de familie van drugscrimineel Jan G. zou wonen, blijft 2 weken langer gesloten. Volgens de burgemeester om de rust in de wijk te laten terugkeren. Het huis zou, net als het huis van Jan G., doelwit zijn. Dat werd op 1 september overvallen door ruim 30 mannen. De beveiliger werd doodgeschoten. En de benzineprijs blijft records breken. De adviesprijs voor een liter euro 95 is opgelopen naar ruim 2,72 euro, zegt United Consumers. Prijsvergelijken loont nu meer dan ooit, zegt een regionale prijsvergelijker. Want soms kan je terecht voor 2,28 euro. En in Duitsland tanken loont niet meer altijd de moeite, zegt RTV Oost. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: Radio Noordzee Lunch met William Rutte.
1: Guus Meeuwis en Van Gant, ik wil met je lachen. Nou ja, het lachen vergaat mij eerlijk gezegd wel een beetje. Want dit is mijn laatste dag dat ik dit mag doen. En ik vond het eigenlijk veel leuker dan dat ik had verwacht. Het is toch wel spannend hoor, even zo'n radioshow neerzetten. Dus dit is de laatste keer dat ik samen met jullie mag lunchen. Ik vond het een ontzettend leuke week geweest. En ik hoop dat jullie ook een beetje genoten van de muziek. Maar goed, ik heb nog een heel uur te gaan. We maken er een heel mooi uur van. We beginnen vrolijk met Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder.

Cher met Door het Oog van de Nacht. Ja, ik had het al eens in de uitzending eerder gehad over al die grote bands van de jaren 80 en 90. En daar vergat ik eigenlijk één band bij op te noemen. Toontje Lager. En dat is zo'n band die best wel een beetje onderschat is. Want die hebben enorm veel hits gehad die we allemaal nog wel kennen. En ja, Erik Meesy die treedt nog op met Toontje Lager. Al moet ik eerlijk zeggen dat er weinig Toontje Lager meer van over is. Want hij is nog het enige originele bandlid van die tijd. Maar hij doet wel heel veel van hun muziek. Het enige jammer vind ik dan wel bij die optredens dat hij ook weer liedjes van zichzelf doet die niks met Toontje Lager te maken hebben. Maar ja, het blijft toch een legendarisch.

Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Luna met liefste en met straks hier op Radio Noordzee Hanna mee en Maxime die wel houden van een leugentje. En samen met Jeffrey Hezen gaan we helemaal loco.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ik zie een dansende eendvis.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Radio Noordzee Lunch met William Rutte.
1: Jeffrey Heesen met de Loco. Nou, erg leuk om al jullie vragen te lezen. En als laatste vraag van deze week heb ik gekozen voor de vraag van André de Vries. Hij wil weten wie ik nog een keer voor mijn camera zou willen hebben. Nou, André, dat is een vraag die me heel veel gesteld wordt. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb eigenlijk iedereen die ik heel graag zou willen wel voor mijn camera gehad. Dus ik ga hem denk ik een beetje tweaken, je vraag. Wie had ik graag voor mijn camera willen hebben die er niet meer is? Dan heb ik namelijk nog een hele lijst. Ik had heel graag John Lennon voor mijn camera willen. Ik had heel graag Jim Morrison voor mijn camera willen hebben. Dat zijn denk ik wel de twee die ik het liefst voor mijn camera had willen hebben. Dus ja, dan moet ik toch een tijdje terug. En ja, die waren er. De een was er al niet meer toen ik 1 jaar oud was. En die andere toen ik 10 jaar oud was. Dus dat is er helaas nooit van gekomen. Dus dank André voor je vraag. Dit is Jan Smit met Als de Morgen is gekomen.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: recept.
1: Ja, Bram Bonkers met het perfecte recept. Nou, dat was wat mij betreft deze heerlijke muzikale lunch de afgelopen week hier op Radio Noordzee. Heel fijn dat jullie samen met mij hebben willen lunchen. Ik vond het een ongelofelijke eer dat ik dit mocht doen als groot muziekliefhebber. En ik heb heerlijk wat van mijn eigen plaatjes ertussendoor mogen gooien. En ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden. En dank in ieder geval voor alle leuke reacties en voor alle vragen. En als laatste plaat wil ik dan stoppen met een band waar voor mij eigenlijk het een grote succes begonnen is. Omdat ik hun, de hoes van een live LP mocht fotograferen in 1987. Dat was mijn allereerste fotoclus, mijn allereerste betaalde fotoclus. En dat is, heb ik het natuurlijk over Het Goede Doel. En die hebben die gigantische grote hit gemaakt met René Vroeger. Van het album Iedereen is Anders. Een album dat helemaal niet zo heel groot is geworden. Wat eigenlijk bizar is, want het is een fantastisch album. Je moet het maar eens opzoeken op Spotify. Met allemaal grote Nederlandse namen als Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Die liedjes van Het Goede Doel zingen. Maar dit was de knijter van het album. Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, heel erg bedankt allemaal. Een heel erg fijn weekend. En nou, misschien weer eens ooit tot ziens op

0: deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focuskliniken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets €200, please.
6: Zei hij nou €200?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: teruggeleverde kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
22: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Anders ga ik je mis. Pakken.
28: 18 plus, speel bewust.
29: Ja. Echt serieus?
30: 7, 7, 7, 7.
29: Oh, wat een geld.
30: 80.000.
29: Wat verdikken me.
28: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Hey,
0: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het meisje van 15 dat in juni werd opgepakt omdat ze haar ouders zou hebben vermoord, blijft nog 3 maanden langer vastzitten, heeft de rechter bepaald. Volgens het OM heeft het meisje in haar eentje gehandeld en is ze niet beïnvloed door online groepen die vooral kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. Morgen is er een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag en justitieminister Van Weel roept de demonstranten op om het rustig te houden. Hij vindt het de politie-inzet niet waard om demonstraties die uit de hand lopen aan te pakken. Extreemrechtse kopstukken hebben volgens Vrij Nederland opgeroepen om juist geweld te gebruiken. De doodsoorzaak van Alfredo Gulu is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Gulu werd vorige week in Rotterdam aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID kon laten zien. De politie ging achter hem aan omdat hij wegrende. Hij werd tegen de grond gedrukt en overleed kort daarna. En de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, heeft Memphis Depay en Wout Weghorst niet opgenomen in zijn selectie. Virgil van Dijk zit er wel bij, net als Joey Veerman. Ruben van Bommel en Xavi Ezequiel maken hun debuut in Oranje. Dat speelt de komende tijd in de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hier uit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: Ja, stel, kom erbij.
6: Ja, er staan momenteel 11 files en dit zijn de 3 langste. De A15 Nijmegen-Ridderkerk. Daar 35 minuten vertraging voor Hardingsveld en Giessendam. Dan de A27 richting Gorkum. Een klein

0: extra reistijd voor de Maasbrug.
1: Dankjewel Estelle. Voor de komende 3 uur, Cruijff en de Mol, ze zijn er al hoor.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Ik en Simon hier bij Noordzee. Goedemiddag, je bent er gewoon bijna weer doorheen. De marathon van de week met achter de finishlijn het weekend. En wij slepen je mee door die laatste meters van de vrijdagmiddag tijdens een gloednieuwe uitzending van
1: Cruijff en de Mol.
0: Goedemiddag Estelle.
2: Hey Johnny. Je
0: ziet er weer top uit.
2: Nou, dankjewel, dat heeft genoeg gekost.
0: En je was een beetje ziekjes afgelopen dagen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik kwam er al een beetje, een paar weekjes mee, maar het komt wel goed. Het heerst heel erg.
0: Ja, en de luisteraars, die kan die stem wel hebben, hoor. Van ja, dat vinden ze wel wat.
2: Zoele stem.
0: Even een vraagje voor deze vrijdagmiddag. Wat is nou eigenlijk het eerste wat jij doet als je thuis komt na een lange werkweek?
2: Nou, dat is heel makkelijk. Mijn schoenen uitschoppen, de douche in, mijn kloffie aan, mijn haar op zolder. En dat ligt er een beetje aan of mijn kinderen thuis zijn, want anders begint mijn rol als hofdame.
0: Ja,
2: want die denken natuurlijk ook dat ze in de Four Seasons zitten. Ja.
0: Omgekeerde slavernij.
2: Ja, maar echt.
0: Oké, nou ja, voor we de stalen neuzen kunnen verwisselen voor de huissloffen gaan we er nog even een hele gezellige middag van maken. Waarin we natuurlijk de week afsluiten met Bas Nijhuis. En Estelle ons weer mag verrassen met een nieuwtje uit de Cruijffkrant. Is die leuk deze week?
2: Hij is heel leuk.
0: En we hebben bezoek, want om 2 uur schrijft de journalist en presentator Thomas van Groningen aan. En hij heeft een nominatie op zak voor een televisierster. Hij kan namelijk beste presentator worden. Ja, en dat doen we vanmiddag met of zonder jou, lieve schat. Nee hoor, geintje. Het is Jaap Reesema en Liene de Douw.
3: We gaan

0: hij kan echt alles, van het runnen van een bakkerij tot het ondernemen bij de kinderboerderij. Maar bovenal kan hij als FIFA-scheidsrechter fluiten als geen ander. En daarom spreken we hem hier iedere vrijdag bij Cruijff en de Mol. En dus gaan we samen...
1: De week affluiten met Bas Nijhuis.
0: Jazeker, en daar is hij. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey jongen, hoe is het?
2: Hoe is het?
0: Oh, wacht ja, even, goed, even. Je krijgt nog even iets van mij. Bas Nijhuis!
2: Oh, ik dacht al. Ik denk nou, dat gaat al...
0: Je kreeg nog een applausje van ons, man.
3: Staande ovatie.
2: Ja,
3: dat
2: is wel lekker.
0: Ja, precies.
2: We beginnen bijna aan te wennen, hè?
0: Ja, lekker, hè?
2: Oh, heerlijk, hè? Hoe vliegt die tijd, hè, die week?
0: Niet normaal, hè? Heb je leuke dingen gedaan deze week?
2: Nou ja, de vorige keer toen ik jullie natuurlijk aan de lijn had, toen moest nog een bruidspaar ja zeggen.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben ze gedaan. Dus,
0: en zijn ik heb ze nog bij elkaar?
2: Ze zijn na een week. Ze zijn nog bij elkaar. Dus nee, ik heb wel een heerlijke week gehad. Ik, van de week stond nog ergens bij een carnavalsvereniging in Sittard. Waar ze nog iets voor een loods bij elkaar moesten sprokkelen. En ik was vanmorgen al in Zeeland. En ik ben nu in de buurt van Leidendorp, waar weer een bruidspaar wacht.
0: Ja, ja, want voor de mensen die vorige week niet hebben geluisterd, dat doe jij er dus ook nog eventjes bij. Jij mag gewoon mensen trouwen. Ben je officieel babs?
2: Ja, klopt. Het is echt heel erg leuk om te doen. Dus, en is er al verandering bij Estelle in een week? Gaat er al wat gebeuren?
3: Nee, nog niet. Maar misschien kan je ook gewoon die mensen koppelen aan elkaar.
2: Dat klopt. Ja. Dan kan je even uithuwelijk. Ja.
3: Nou, dat
2: kan natuurlijk ook.
3: Dat hoeft ook weer niet.
0: Dat is al bijna een keer gebeurd.
2: Nou, waar je ze misschien wel tegen kan komen. Waar je ze misschien tegen kan komen, Estelle, is toch wel. Want ik zat te kijken in het nieuws een beetje. Maar de Thaise massagesalons die groeien. In Nederland. Hè? Ja. In Overijssel waren het 3 keer zoveel al. Dus ik denk, misschien is dat een plek.
3: Om daar de juiste man te vinden.
2: Om de juiste man even daar te vinden. Nou, dat zegt ze.
0: Ben je daar wel eens geweest, Bas, bij zo'n Thaise massagesalon? Ja.
2: Toevallig zag ik van de week bij Nieuws van de Dag hadden ze een Thaise massagesalon uit Enschede erop. En dat is, daar ga ik ook altijd naartoe. En dat is echt, het is echt, maar ze, ook boven aan het plafond hangen van die ijzeren stangen. En in het begin denk je, wat is dat? Maar daar hangen ze gewoon aan, hè. Ze lopen op je en ze, het is echt ongekend. Ja, ik weet niet, ben jij er wel eens geweest?
0: Ja, zeker. Nou, ik was toevallig in New York 2 weken geleden met mijn vader. Nou, daar heb je ze op iedere hoek.
2: Toevallig ook.
0: Ja, daar, toevallig.
2: Toevallig. Nee, hoe makkelijk jij praat. Kijk, ik kom uit Enschede. Als ik New York denk ik, nou, wat de wereld en jij denkt, ach, toevallig was ik er even.
0: Dat is wel
2: een verschil.
0: Ik bedoel meer, we hebben het over Thaise massagesalons en toevallig.
2: Oh, okay.
3: Maar hingen daar ook ijzeren dingen aan het plafond?
0: Nou, ik denk het wel, want de beste man ging 2 keer per dag. Hij ging 's ochtends en 's avonds. Ik zeg, pa, dit is gewoon één keer in een paar dagen moet je dat doen. Maar, maar goed, in Nederland schieten ze ook als paddenstoelen uit de grond. We hebben er ook eentje in Laren, dus ik heb het wel eens gedaan, inderdaad. En, in Thailand heb ik het natuurlijk ook wel eens gedaan. En dan kijken ze gewoon eerst of je een trouwring om
3: hebt. Waar heb jij nou niet gedaan?
2: Waar heb jij nou niet gedaan, zeg.
0: Waar is de mol?
3: Ja,
0: nee, dus dan kijken
2: maar
0: ze.
2: Estelle heeft ze nog niet gedaan, dus. Maar Estelle, jij gaat nooit naar een Thai.
3: Jawel. Natuurlijk ben ik wel eens bij een Thaise massage geweest. Alleen ik heb nooit die ijzeren dingen zien hangen. En ik vind het niet lekker als iemand op mijn rug loopt.
0: Oh.
3: Maar misschien omdat ik 2 meloenen van voren heb.
2: maar jij lijkt me ook wel iemand die dat dan ook... Kijk, ik ben, denk ik blijf maar liggen. Ik denk, doe maar rustig. Maar ik denk wel dat jij iemand bent die ook wel direct zegt als het daar niet zit.
3: Doe ik eigenlijk met alles.
0: Dat kan ik beamen, Bas.
2: Ja, dat geloof ik graag.
0: Ja, maar goed, jij hebt altijd zo'n drukke week. Het is allemaal te veel om op te noemen. Dus ik begrijp het wel dat je af en toe eventjes over je heen laat lopen, Bas.
2: Ja, heerlijk. Heerlijk is het toch?
0: Ja.
2: Het is echt wel knap wat ze kunnen, hè? Maar goed, heerlijk.
0: Ja.
2: Hey, het is al mijn weekend.
0: Jij hebt een liedje aangevraagd. Ik denk, heeft dat dan wat te maken bij jouw bezoeken aan de Thaise massagesalon?

0: Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
7: terugleveren kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
20: Boost yourself.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
23: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De Beter Pickabillies.
26: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
28: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
29: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
29: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Zeg maar.
2: Ja, het weer. Het is vandaag nog wel zonnig, maar de stapelbewolking neemt toe. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden en morgen meer bewolking, maar wel iets warmer.
3: Radio Noordzee, verkeer.
4: En op de weg dan?
2: Ja, er staan momenteel 12 files en dit zijn de drie langste. De A15 Nijmegen-Ridderkerk, daar 25 minuten vertraging voor Hardingsveld-Giessendam. Dan de A27 richting Gorkum. Voor Lexmond heb je daar 3 kwartier vertraging. En de laatste die staat op de A50 tussen Arnhem en Os. 35 minuten extra reistijd voor de Maasbrug.
4: Dankjewel, straks hebben wij Thomas van Groningen te gast in Kruif en de Mol.

0: Mart Hoogkamer hier bij Radio Noordzee en kroegen in de hemel. En over de hemel gesproken. Afgelopen dinsdag werd het verdrietige nieuws bekend dat Martina Koeman op 65-jarige leeftijd is overleden. In 2023 werd bekend dat Martina leed aan chronische borstkanker. Martina en haar man Ronald die hebben samen 3 kinderen. Vorige week werd hun jongste kind Ronald Junior nog vader. En ik weet uit betrouwbare bron, die heeft ze nog in haar armen gehad. En jij was ook helemaal van de leg, Estelle. Jij kende haar ook goed.
1: Ja, zij is natuurlijk ook een hele goede vriendin van de familie. En ik ken haar als een hele lieve, warme moeder. Gezellig. Ze hield echt van gezelligheid.
0: Ja.
1: En ze was ook altijd heel lief en goed voor mijn tante. Tante Danny, ook wonende in Barcelona. En wat ik zeg, ja, ik ben gewoon...
0: De vrouw van Johan was dat, hè, Danny?
1: Ja, is de vrouw van Johan.
0: Ja. Dus
1: ja, zij was altijd begaand met iedereen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Het was gewoon onvoorstelbaar. En ja, het viel best wel, ik denk voor heel Nederland ook wel echt een beetje rauw op hun dak.
0: Ja, en gek genoeg denk je nu ook nog terug aan het WK met Ronald, die dan dit elke dag, weet je, met de wetenschap. Dan is het inderdaad, wat ze wel zeggen, voetbal de belangrijkste bijzaak.
1: Ja, ik zag laatst bij die documentaire van Johan in de Cruijff Arena. En dan is ze er toch. En ze staat ervoor. Echt een vechter is het.
0: Ja.
1: En, maar ja, je ziet ook dat ja, zo langzamerhand ook die ziekte je opvreet natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het is een ontzettende sterke vrouw geweest, altijd.
0: Ja, groot gemis. Ja. Groot gemis.
1: En ik weet nog wel dat jij toen Tim Koeman hebt getrouwd.
0: Ja, want de kinderen van Ronald en Martina, daar ben ik mee opgegroeid. Want toen Ronald bij PSV voetbalde, ik heb het over het eind jaren 80, voetbalde mijn stiefvader daar. Dus wij groeiden samen op. En toen hij ging trouwen, Tim, heeft hij mij gevraagd om het huwelijk te voltrekken. Net zoals Bas Nijhuis. Maar ik ben niet een officiële babs, maar wel de ceremoniemeester was ik. Dus ja, en nu is mijn vader weer beste vrienden. En de vrouw van mijn vader weer beste vrienden met Martina. En dus het is ook een groot gemis in onze familie. En ik heb dan altijd op dat soort momenten, ik weet niet of jij dat ook hebt, dat je toch even weer beseft dat je misschien af en toe wat vaker moet zeggen tegen iemand dat je iemand kan waarderen of dat je van iemand houdt. Ja. Heb jij dat ook niet een beetje?
1: Nou, dat is ook zo, want je staat er op een gegeven moment wel stil van, kijk even, het leven is zo betrekkelijk. Morgen is nooit beloofd, bij niemand niet.
0: Ja.
1: Dus je staat er wel bij stil. En inderdaad, je moet vaker zeggen, ik hou van jou, voordat je de telefoon ophangt.
0: Ja, precies. Dat ik heb het vanmorgen nog gezegd tegen mijn kinderen. Ik heb het net nog eventjes gezegd tegen mijn vrouw. Ik zeg het nu ook even tegen jou. Ik hou van jou.
1: Ik hou van jou.
0: Ja, en als je zit te luisteren, je denkt, ja, ik ga dat ook doen. Maar soms vind ik dat lastig. Dan kan je het natuurlijk ook altijd in een brief schrijven. Of gewoon in een liedje zoals Rutje Kot en Paul de Leeuw. Blijf bij mij.

0: Ja, daar zijn we dan alweer, jongens. We doen het even anders dan vandaag, want onze gast die schuift wat later aan, hè? Dat kan ook bijna niet anders, want zie maar eens een gaatje te vinden in de agenda van deze man. Als je de afgelopen tijd een keer aan de buis hebt gezeten, dan heb je hem waarschijnlijk ook voorbij zien komen. Van journalist tot presentator, naar podcasten en zelfs een carnavalsact. Thomas van Groningen. Die doet het allemaal. En daarom hebben wij er ontzettend veel zin in om hem te mogen ontvangen hier in de show. We hebben ook nog wat pittige vragen voor hem.
1: Zeker.
0: Genoeg bij te kletsen met deze topper. Zometeen dus, na 2 uur schrijft hij aan. Thomas van Groningen hier bij Cruijff en de Mol. En dit is Bluff, alles is liefde. Bij Radio Noordzee.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 2e halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: Overal in Nederland.
12: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Forse kritiek van de inspectie op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de verscherpte toezichtlocaties. Daar zitten vooral kansarme asielzoekers en mensen die overlast geven. Bijna allemaal alleenreizende mannen. Asielminister Van der Brink past het beleid aan. Handboeien gebruiken mag niet meer, fouilleren bijvoorbeeld wel. In Mantrum in Friesland is een fietser omgekomen door een aanrijding met een trein. Dat gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Volgens ProRail werkte die gewoon en ze gaan ervan uit dat het een ongeluk was. Er komt nog wel een onderzoek. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek ligt nog tot 2:30 stil. Een scholier heeft in Rome een lerares met een mes aangevallen en wilde dat livestreamen via Telegram. Dat meldt een Italiaans persbureau. Hij spoot ook pepperspray in haar gezicht. Een andere scholier zou tijdens de aanval hebben ingegrepen. De lerares is niet in levensgevaar, maar wel in shock. En voor de westkust van Australië is een zwemmer doodgebeten door een haai. Hij was de zee ingegaan in de buurt van de stad Perth. Na de vondst van de man zijn alle stranden in de omgeving gesloten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. En deze week nog verloor iemand een deel van zijn been door een haaienaanval. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Radio Noordzee, verkeer.
20: Hoe is dat te weg gesteld?
21: Ja, er staan momenteel 25 files en dit zijn de 3 langste. De A12 richting Oberhausen, daar heb je een klein half uurtje extra tijd voor de grens met Duitsland. Dan de A16 Rotterdam-Breda, 5.

0: en de Mol met zometeen Thomas van Groningen, die schuift aan. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: bagagedrager. Hier, bij Radio Noordzee, hè? Hey, onze grote vriend Thomas van Groningen, de drukste man uit Hilversum.
1: Ja, dat is bijna, hè?
0: Hij is een beetje te laat.
1: Ja.
0: Maar dat kan gebeuren, want deze man die doet zo verschrikkelijk veel dingen. Daar gaan we straks alles over vragen. Wist jij bijvoorbeeld dat hij een YouTube-kanaal heeft met allemaal achtbanen erop? Dus hij reist de hele wereld over. En dan gaat hij dus achtbanen filmen met zijn ding op zijn hoofd. En dat vindt hij dus helemaal te gek.
1: Oh my god, ik vind dat doodeng, die achtbanen.
0: Ja.
1: Ik zag laatst eentje, die zat vast ondersteboven. Heb je dat gezien?
0: Dat zie ik wel vaker. Wat ik altijd het leukste vind, zijn die mensen die ze dan filmen die dan flauw vallen. Vlak voordat ze, dat ze omhoog gaan of dat ze naar beneden gaan. Die vallen gewoon. Zie je gewoon dat kopje zo naar beneden vallen.
1: Ja, maar ik denk dat ik er vroeger beter tegen kon dan nu.
0: Ja.
1: Ik hoef niet meer zeg maar ondersteboven te hangen.
0: Nee.
1: Tenminste niet in een achtbaan.
0: Hey, maar het is wel helemaal jouw straatje hoor, die zo komt. Want hij is ook helemaal gek van carnaval.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, daar heb ik wel wat vragen over.
0: Ja, nou, bewaar die vragen. Want hij is om de hoek. En zometeen is hij hier live, Thomas van Groningen. Overigens is hij dus genomineerd voor beste presentator televisiering 2026. De Ster. Maar eerst even Miss Monsieur.

0: Grappen maken met de mannen van VI. Tot het harde nieuws uitpluizen achter de desk bij Nieuws van de Dag. Deze man die is echt van alle markten thuis. En dan hebben we het nog niet eens gehad over zijn pretparkpodcast, zijn bijbaan als carnavals-dj en zijn terechte nominatie voor de televisiering presentator 2026. Ik heb het over Thomas van Groningen! Ja, jongen, dat zijn nog eens aankondigingen.
1: Nou, dat kan het nog een keer. Nee, was leuk. Ja, dankjewel.
0: Gek weekje, toch?
1: Ja, het is wel een gek weekje, want ik wist wel, want je krijgt zo'n planning van de televisie hier, als je op die longlist staat met wanneer maken ze wat bekend, dus je weet, nou, het zou kunnen. Maar ik ging er niet echt van uit. En ineens stond hier Aram Baden van RTL Boulevard in de studio. Had ik wel een beetje door, want ik werd de studio ingelokt met iemand van de afdeling. Zei, ja, je moet even naar de studio komen, want er is iets met het licht. Nou, ik denk, nou, dat hebben we nog nooit.
0: Ja,
1: iets
0: het zal wel.
1: Dus ik liep daar naar binnen en toen zag ik een cameraploeg staan en zo. Maar ja, het is toch wel heel appel. En een grote eer dat je de beste drie, ja.
0: Ja, ik, dit is voor mij lang geleden.
1: Waar was jij genomineerd?
0: Ja, dat is echt lang geleden. Ik ben 4 keer genomineerd, 2 keer gewonnen. Maar dit is voor 2015 nog. Dus, maar dit is niet nieuw voor jou.
1: Lekker rijtje om in te komen.
0: Want je was natuurlijk vorig jaar al daar al. Dus het is niet meer zo heel spannend, toch?
1: Nee, jawel, natuurlijk wel. Ja, ik kan al heel stoer gaan zitten doen. Maar ik vind het wel een dingetje. Zo'n zaal, een carré, überhaupt. Ik weet dat vorig jaar dat ik dan die talentenprijs won. Dan moet je toch dat podium op te staan. Dan kijk je zo die zaal in. Ja. Nou, er zit Toet Televisie Nederland zit in die zaal. Dus dat is toch, nou, ik vind dat wel spannend.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Spannender dan de allerengste achtbaan?
1: Maar daar ben ik nooit eigenlijk gespannen voor.
0: Nee, dat vind ik gewoon leuk.
1: Nee, dit vind ik gewoon leuk. Er was er één waar ik gespannen voor was. Die heet X2. Dat is een achtbaan die staat bij Los Angeles.
0: Ja.
1: En dat is een achtbaan waarbij de karretjes ook nog eens een keer. Dat is een 4D-achtbaan. Dus je gaat naar boven naar beneden. Maar je draait ook nog eens een keer vooruit of achteruit. Die vond ik één. Maar die was heel leuk achteraf.
0: Ja. Hey, en het is van talent vorig jaar, aanstormend talent, naar meteen uw beste presentator. Meestal zit daar een paar jaar tussen.
1: Ja, ik weet, iemand van Avrotros zei, en dat herhaal ik graag, dat het ook nog nooit was voorgekomen.
0: Nee.
1: Dus dat vond ik wel een grote eer.
2: Er zit er wel een grote kans in dat je misschien gaat winnen.
1: Ja? Weet ik niet. Kijk, wat ik denk, dat er veel op gestemd is. Want ik maak natuurlijk met Nieuws van de Dag een programma dat best wel goed aansluit bij mensen die eigenlijk geen tv meer kijken. Dat horen we heel vaak. Hè? Dus mensen die zeggen, ik kijk geen tv meer, maar kijk nog wel Nieuws van de Dag. Omdat ze daar bepaald geluid horen wat ze in andere talkshows de afgelopen jaren heel erg hebben gemist.
0: Nou, zeker, het bekende geluid.
1: Ja, dus het geluid. Ja. Maar ik denk daarom dat mensen misschien ook, als je op zo'n manier naar een programma kijkt, dat je eerder geneigd bent om op iets van dat programma te stemmen. Dus ik denk dat het niet zozeer om mij gaat, maar meer om het gevoel van herkenning dat ze krijgen.
0: Praat het maar naar beneden. Praat het maar naar beneden.
1: Nou, dat is een beetje misschien valse bescheidenheid, maar dat moet je ook een beetje hebben. Maar dat, ik denk dat dat de reden is geweest waarom we toch al wat stemmen hebben binnengehaald. En nou ja, als dat tot de winst leidt, zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, precies. Nou, we maakten even de grap met de achtbanen. Dat komt omdat je daar een podcast over doet. Gaan we straks nog over hebben. Maar als je nou van al die klussen die je doet, hè, wat is er nou eentje waar je echt elke keer naar uitkijkt?
1: Ja, toch wel. Als ik af en toe mag invallen, wat je ook wel eens doet. Dus we kunnen elkaar de hand schudden. Ja. Dat is invallen bij de Oranje zondag, eens. Zomer. Dat is toch een heel uniek programma. Want het is zo gezellig daar.
0: Ja.
1: Dat is echt alsof je eigenlijk voelt dat echt als een avondje uit. Ik vind overigens ook, als ik aanschrijf als jij het presenteert, dan vind ik dat ook. Ik hoef dat niet eens voor te bereiden. Maar dat is gewoon een avondje gezellig.
0: Ja.
1: Zitten, er is een leuke zanger bij, er zijn hapjes, drankjes. Dat vind ik echt
0: een lach, een traan, klein beetje hard nieuws, veel zacht nieuws.
1: Ja, en een beetje plezier maken. En dat vind ik, dat is het, als je op je werk eigenlijk betaald plezier mag maken, dat is eigenlijk het leukste wat er is natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Nou, ik las ook eigenlijk dat jij daarnaast DJ'en doet.
1: Ja.
2: Of is dat gewoon een hobby?

0: Want Thomas, dit is vorig jaar, we deden toen de Oranje Zomer. Thomas nam het van mij over. Dat werd toen net bekend. Toen gingen wij op stap op mijn laatste avond. Het is helemaal uit de hand gelopen. Maar mensen klampten zich aan Thomas vast en zeiden... Thomas, je blijft toch wel DJ, hè? Nu dat je ook presentator bent van de Oranje Zomer. Doodsbang dat je daarmee zou stoppen.
1: Ja, nee, maar dat doe ik nog steeds. Ik vergelijk dat een beetje met... Ja, sommige mensen gaan op zondagochtend 90 minuten tegen een bal aantrappen. Op een voetbalveld.
2: Waarom kijk je mij aan?
1: Nee, ja. Ik ga op zaterdagavond 90 minuten lang mp3'tjes achter elkaar zetten.
0: Ja, ja.
2: Maar wat is jouw genre?
0: Dat vindt hij leuk.
2: Oh.
1: Alles. Ja.
0: Zijn genre, is Rob de Nijs ook een beetje jouw genre?
1: Niet echt.

0: Toodaloo.
1: Livre vuurwerken. .nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
20: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 8.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Yes, kom erin.
3: Ja, het weer. Het is vandaag nogal zonnig, maar de stapelbewolking neemt toe. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. Maar morgen meer bewolking, wel iets warmer.
4: Radio Noordzee, verkeer.
3: Ja, er staan momenteel 28 files en dit zijn de drie langste. De A9 Alkmaar-Amstelveen, daar heb je 36 minuten extra reistijd voor het Rotterpolderplein, komt door dieren op de weg, ja. Dan de A16 Rotterdam-Breda, 40 minuten vertraging voor de Van Brienenoordbrug. En dan de laatste, die staat op de A50 tussen Arnhem en Os. Daar 45 minuten extra reistijd voor de Maasbrug.
2: Yes, en blijf luisteren, want in de house DJ Lanterfantertje. Ja, a.k.a. Thomas van Groningen.

0: Bare Minimum van Roxy Dekker hier bij Radio Noordzee in het heerlijke middagprogramma.
1: Kruif en de Mol.
0: Jawel, waar we nog steeds te gast hebben. Niemand minder dan Thomas van Groningen. We hebben het al even gehad over zijn nominatie voor de TV-ster, beste presentator. Carnaval hebben we het net over even gehad. Ja, je doet zoveel dingen.
2: Ja, nou, je hebt heel veel ballen hoog te houden. Maar je hebt ook een kleintje thuis zitten.
3: Zeker.
2: Vertel, hoe doe je dat allemaal?
0: Ja, je voelt hem aankomen.
3: Nou, hoe doe ik dat nou? Nou, het voordeel is, kijk, nieuws van de dag is, dan ben ik einde middag zo'n beetje hier in Hilversum. Dus ik ben 's ochtends altijd thuis. Dus ik doe eigenlijk zoveel mogelijk de ochtenden.
0: Aha.
3: Maar ik breng hem dus nooit naar bed, want dan ben ik aan het werk. Dus dat vind ik soms ook wel eens gek. En het weekend doe ik dat dan wel, maar tenzij ik wat anders aan doe ben, maar meestal.
0: Tenzij is dat de DJ of in de achtbaan zit.
3: Ja, precies.
2: Wat voor oud is jouw kleine?
3: Net 2.
2: Oh.
0: Vertel eens wat over hem.
3: Ja, het is een heel lief vrolijk ventje. Hij is ontzettend blij altijd. En
2: heeft hij dat van jou of van zijn moeder?
3: Dat weet ik niet. Hij is wel een druk ventje, ja.
0: Ja.
3: Maar nee, hij begint nu een beetje te praten, weet je wel. Dus dat is heel leuk. En hij noemt nu alle mannen die een beetje op leeftijd zijn, noemt hij Ita. Maar ik denk dat is omdat hij opa wil zeggen.
0: Aha.
3: Ita en oma noemt hij Ina. Ina en Ita. Daar moeten we heel hard op lachen thuis.
0: Ja.
3: Ja, hij is een heel lief ventje. Ik moet zeggen dat en dat is een beetje een cliché, dat zeggen ze altijd. Maar het is toch wel dat het verandert wel je leven als je.
0: Zo.
3: En dan ga je ook. Dan, heel veel dingen maken er ook niet zo heel veel mee uit. Dan denk je, nou ja, als het goed gaat met Guus.
0: Nee, helemaal eens. Ja, precies. En ik moet zeggen, ik heb thuis ook top hoor, geregeld. Zodat ook dat je gewoon de dingen kan doen, weet je wel, die je dan mag doen eigenlijk.
3: Ja, ja.
0: Dus daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Dus dat is bij jullie thuis ook goede afspraken.
3: Dat gaat heel goed, ja.
2: Zit er nog wel een tweede opkomst? Dat je denkt van, nou...
0: Ja, één is geen, hè, eigenlijk.
3: Eén is geen, ja. We hebben toevallig van de week hadden het bij Nieuws van de Dag over de demografische verandering. Eigenlijk, we krijgen te weinig kinderen in Nederland. Toen hebben we ook een oproep gedaan. Dacht ik, dan moet ik thuis ook even over gaan praten.
0: Oh. Ja, maar ik ben het helemaal met je eens. Het is het mooiste wat er is. En Estelle kan ook beamen. Het is ook weer mooi als het huis uitgaan.
2: Ja, nou, maar wel ongezellig ook, hoor.
3: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ik ben toch zo aan ze gewend. Als ze dan de deur uitgaan, is dan weer een, zeg maar, de volgende fase.
3: Nou ja, het laatste had hij echt heel de woonkamer overhoop gegooid. Echt overal lagen spullen. En toen zei ik tegen mijn vriendin... Nog 16 jaar.
0: Ja. Hey, en kijk... Toen ik een zoon kreeg, het eerste wat ik met hem wilde doen was... als hij een beetje de leeftijd had met hem naar Ajax. Mm-hmm. Is dat bij jou mee te nemen naar carnaval? Of is dat mee te nemen naar Willem II? Of heb je zoiets in je hoofd zitten met die kleine?
3: Ja, nou wel inderdaad. Dat carnaval, dat kindercarnaval en zo. Dat lijkt me echt heel leuk om hem dat... We hebben zo'n heel klein... In Tilburg-Kruikenstad dragen ze een kiel met carnaval. Dus ik ook, toen hij nog baby was, had ik al zo'n babykieltje. En had ik hem zo'n koptelefoon op gedaan, dat hij geen last van de herrie had. Had hem ook meegenomen naar de optocht. Nou, dat vond hij ook geweldig. Dus dat zie ik nu wel. Daar kijk ik wel naar uit, want de komende jaren ook met hem te doen, ja.
0: Ja, dat is ook te gek.
2: Maar klopt dat je met carnaval zo'n speciaal jasje... moet krijgen, of iemand die dan zeg maar al in zo'n vereniging zit.
3: Nou,
2: dat heb ik wel eens gehoord.
3: Nou, dat is bijvoorbeeld in Oeteldonk, dat is Den Bosch, is dat allemaal heel protocolair en weet ik veel. En als je niet zo'n jasje hebt, dan spugen ze dan net niet in je gezicht. Als jij in een kikkerpak daar aankomt, dat is in Kruikenstad en Tilburg anders, maar dat is de laatste jaren wel heel veel meer geworden, dat mensen een boerenkiel dragen. Met allemaal emblemen erop. Een blauwe boerenkiel, dat past ook wel echt. Maar die kan je gewoon kopen, hoor.
2: Oh, die kan ik gewoon kopen.
0: Die kan je gewoon kopen.
3: Ik wil best voor jou een kiel regelen, met een paar leuke emblemen erop.
2: Ja, heel graag. Heel veel emblemen.
3: Misschien moeten we ook een Kruif in de Mol embleem maken dan.
0: Die dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Doe een uitzending vanuit Tilburg op vrijdagmiddag.
3: Zo, dat zou top zijn.
0: Helemaal goed.
3: Dan ben ik niet aanspreekbaar, hoor. Die schrijf ik niet aan.
0: Ik heb ooit één keer in Oldenzaal carnaval gevierd. Ja? En toen was ik nog met Chantal Jansen. Dus dat is echt lang geleden. Mijn zwager was toen coach van FC Twente. En we gingen met het hele team carnaval vieren. En ik denk, ik moet echt goed verkleed. Dus ik was als Batman. Je zag alleen maar ogen. En ik kwam binnen in een kroeg. En de eerste zei, ik ging door dan. Julie de Mol verkleed als Batman. Dus dat. Straks dan gaan wij nog wat dilemma's aan jou voorleggen. Die heeft Estelle geschreven. Ik zeg het er maar vast even bij, Thomas.
2: Maar wel met jou doorgenomen.
0: Zeker weten. De maan staat.

0: van Groningen. Binnenkort beste presentator van Nederland. Gaan we even vanuit.
1: Nou ja, 8 oktober weten we het.
0: 8 oktober, dan weten we het. Maar we willen nog wat meer dingen van je weten. Want we hadden het er straks even over die achtbanen.
1: Ja.
0: Jij gaat dus, nou ja, het liefst over de hele wereld. Naar de mooiste, gekste achtbanen. Dat film jij en heb je YouTube-kanaal.
1: Ja, dat vind ik mooi. Ja, ja. Ja, dat is een soort hobby en een podcast maak ik erover. Ja.
0: Ja, en stel,
2: maar jij vliegt echt gewoon de hele wereld over voor
1: ja, ja, het is niet dat ik iedere vakantie er dan opoffer, maar toch zeker 1 in het jaar. Ja.
2: Maar welke staat dan nu nog heel hoog op jouw lijstje?
1: Ik wil heel graag een keer naar Dollywood. En zeker sinds natuurlijk Dolly Parton een tijdje geleden overleed. Toen dacht ik, oh, zij heeft een eigen pretpark.
0: Ja, dat wist ik dus helemaal niet. Nee, heb ik dus geleerd in het boek van Raymond Mens staat
1: dat. Ja, die is er wel geweest.
0: Die is er wel geweest.
1: Ja, ik wilde heel, zullen wij een keer naar Dollywood gaan? Dat lijkt me echt geweldig.
0: Fantastisch.
1: Maar niemand wil met me mee.
0: In plaats van Disney-muziek hoor je dan de hele dag 9 to 5.
1: Ja, ja. Maar er staan ook een paar hele goede achtbanen, heb ik me laten vertellen.
0: Ja.
1: Dus dat zou ik wel een keer willen zien.
0: Die moeten we aantikken natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja,
2: ja. Ja, nou, ik wacht wel in het cafeetje op jullie.
0: Ja. Ja, wat we ook nog even moeten aantikken, dat zijn de dilemma's. Die doen we eigenlijk iedere week wel een beetje soort van. En ja, we wilden jou natuurlijk niet onthouden.
2: Nee.
0: En Stel heeft er echt hard op gezeten, hoor.
2: Ja, nou ja, niet echt heel erg hard op gezeten. Maar ik wilde toch even weten, is het bij jou de kat uit de boom kijken of iemand afstappen?
1: Nee, wel kat uit de boom kijken.
2: Ja? Ja, jij stapt niet zomaar op iemand af?
1: Nee, nee. Ik heb wel een grote bek, maar dat niet.
0: Ah, nee, dan wordt, jij wordt ook ineens helemaal stil.
2: Ja. Oh,
0: maar als DJ krijg je natuurlijk nog best wel wat...
1: Dat valt het vies tegen. Dat wordt... nee, dat valt het best wel mee. Dat wordt vaak gezegd, maar nee, dat valt best wel mee.
2: Dus maar als zeg maar een vrouw of een man op jou afstapt, dan haak je dan een beetje af of dan ben
1: nee,
2: je wel...
1: dat niet. Dat vind ik gezellig.
2: Oh, dat vind je gezellig.
1: Maar ik ben niet van dat ik zomaar denk van ik stap op iedereen af of zo. Dat niet.
2: Nee.
0: Ik kan uit de boom kijken. Maar als die eenmaal senang is, jongen, nou...
2: Nou, gaat het licht dan aan of uit?
1: Gedimd.
2: Oh.
0: Romanticus.
2: Oké. Nou, nu heb ik
0: en jij, Estelle? Licht aan of uit?
2: Nee, ik hou wel van een beetje licht.
0: Oh ja?
2: Ja, aangezien de kleuren...
0: Je wil ze allemaal kunnen aankijken.
2: Ja.
0: Boxershort of naakt? Thomas.
1: Slapen?
0: Ja.
1: Nee, ik slaap wel in mijn boxershort.
0: Ja, ja, vind ik ook lekker hoor.
2: Oh,
0: ja.
2: Boven of onder?
1: Ja, doe maar boven dan.
2: Ja. Oké, nou ja. We weten wel meer dan de rest nu.
0: Ja, ja, we hebben er nog eentje. Jaloezie of onverschilligheid? Ja.
1: Nou, liever jaloezie. Want als je onverschillig bent, dan maakt het je allemaal geen rol uit. En als je jaloers bent op iemand, dat toont ook wel een beetje ambitie of drive aan. Dat vind ik wel, daar hou ik wel van.
0: Ja, precies.
2: Maar met wat kan iemand jou nog jaloers maken?
1: Nou, heb je even.
2: Ja, maar bijvoorbeeld jouw vrouw.
1: Ja?
2: Als ze bijvoorbeeld, ja, weet ik wel, een beetje niet flirt. Maar dat kan wel eens zo overkomen. Dat
0: met carnaval.
2: Met carnaval.
0: Gebeurt het non-stop, toch?
1: Ja.
2: Oh, wacht, ik krijg een blik nu.
1: Nee,
2: maar heb je dan een soort jaloezie?
1: Wanneer ja, natuurlijk. Ben je... dat is niets menselijks. Is,
2: Mag jouw vrouw wel met een mannelijke trainer trainen?
1: Ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk wel. Die onzin, okay, dat doen we niet aan thuis. Maar nee, maar jaloezie is denk ik gezond. In je werk en in je privé. Dat is denk ik. Ik denk, kijk, het moet niet doorslaan. Je hebt ook van die jaloerse mannen die dan een beetje. Dat wordt een
2: obsessie. Daar weet ik helemaal niks van, joh. Echt. Nee, ja,
1: maar dat is de andere kant. Maar ik denk dat een gezonde mate van jaloezie is denk ik heel goed.
2: Maar wat doe jij dan als je die gezonde mate hebt?
1: Ja, dan ga je proberen aftroeven of toch, dan ga je...
2: Ja, een beetje gewoon weer naar binnen halen.
1: Ja, de alfa aap op de rots word je dan natuurlijk.
2: Ja.
0: Kijk, allemaal mooie onthullingen van Thomas van Groningen. Thomas, je zei het net al, je bent vader van een heerlijke zoon. Het werk gaat goed. Carnaval duurt nog even. Televisierster komt eraan. Valt er nog iets te wensen?
1: Nou, genoeg. Kijk, dat het zo door mag gaan, weet je.
0: Precies.
1: Dat is altijd een beetje...
0: Dit vasthouden.
1: Vooral, want ik vind het mooi, vooral thuis met die kleine en zo. En iedereen in de omgeving is gezond en dat soort dingen. Dat klinkt een beetje heel erg blubblub. Maar dat meen ik wel, weet je. Eigenlijk, dan zit je op zo'n wolk dat je denkt, nou, dit gaat eigenlijk allemaal lekker.
0: Ja.
1: Dus zal er wel iemand voor de deur staan met slecht nieuws of zo. Dat denk ik, heb je dat niet? Ja, dat vind ik wel eens. Ja,
2: dat alles goed gaat en dat je denkt van, nou, ik heb bijna alles wat mijn hartje.
1: Ja, dan word ik heel, word een beetje onaanspellend wordt dat ook. Maar goed.
0: Dat gun ik je niet, jongen.
1: Oké, dankjewel.
0: Want dat verdien je ook niet.
2: Maar het is wel een mooie eigenschap dat je dat dan denkt.
0: Ja.
2: toch?
0: Om met beide voetjes op de grond te blijven misschien.
2: Ja.
0: Ah, nou ja. Ik denk dat, dat je hartstikke lekker
1: gaat. Ik ging zeggen, dat is die niet, hoor.
0: Nou, dat is die zeker. Ik ken hem al een tijdje. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Jij moet zo meteen door hier naar het nieuws van de dag.
1: Ja, het einde van de gang zitten we hier.
0: Is ongelooflijk. Ja. Toch fijn dat je in je drukke schema even tijd hebt gevonden. Ik vond het fijn dat je was, Thomas van Groningen.
1: Vond leuk, dankjewel.
2: Dankjewel, ja. Thomas.
0: Goed, gaan we lekker door met muziek. Niets is alleen, Sherry-Anne.

0: Radio Noordzee.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
2: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AHA maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor 399 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Teruggeleverd kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is aangehouden in Duitsland. Dat melden bronnen. Hij was begin deze maand doelwit van het extreme bendegeweld. Voor zijn huis in het Gelderse dorp werd een beveiliger doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Nu is hij opgepakt in een onderzoek naar bijna 4000 kilo onderschepte cocaïne. Na een dodelijke aanrijding tussen een trein en een fietser in het Friese Mantrum is het dorpsfeest daar aangepast. De verongelukte fietser kwam niet uit het dorp zelf, maar volgens regionale media gaat het feest toch ingetogen verder. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Hoe het toch zo mis kon gaan, wordt onderzocht. Mensen hebben deze maand al bijna 3000 kilo vuurwerk ingeleverd bij de grote inzamelactie. De inleverpunten zijn elke dag weer in een andere stad. De komende dagen zijn onder andere Rotterdam, Enschede en Deventer aan de beurt. Vuurwerk afsteken is vanaf deze jaarwisseling verboden. En oud-international Mark van Bommel is een ontzettend trotse vader. Zijn zoon Ruben is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en treedt dus in zijn voetsporen. Ook Peter Bos, de trainer van PSV, waar Ruben nu speelt, vindt het bijzonder. Van Bommel had een lastig jaar bij PSV door een zware blessure. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon en blijft het vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Radio Noordzee, verkeer.
19: Ja, er staan momenteel 30 files en dit zijn de 3 langste. De A2 richting Maastricht-Noord, daar heb je 35 minuten vertraging voor Agen. Dan de A16 Rotterdam-Breda, daar doe je er een half uur langer over bij.

De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met

0: Yves Berendsen met Het is tijd. Weet je waar het tijd voor is? Voor de leukste krant van Nederland.
1: Ja. Kruiskrant. Nou ja, ik ga jou vertellen wat dat is. Terwijl jij s'nachts met je ogen dicht ligt te rollen, ben ik door mijn telefoon aan het scrollen.
0: Ja.
1: En daar kom je echt van alles tegen. Gestoord, grappig, ontroerend. Geloof me, genoeg om te delen dus. Daarom neem ik iedere week een nieuw bericht of een nieuwtje, dilemma, mee in de Kruifkrant. Met vandaag iets heel bijzonders wat er in de lucht hangt. Letterlijk ook. Want we gaan het hebben over de volle maan.
0: Ja, want, leuk.
1: Ja, nee.
0: Helemaal mijn straatje.
1: Ja, nou ja, wacht maar even. Want er zijn mensen die zweren dat ze rond volle maan geen oog dicht doen. En ik denk dan persoonlijk altijd, ja, de maan die staat, weet ik veel, 385.000 kilometer verderop. Maar blijkbaar bemoeit het zich toch met je bedtijd.
0: Ja.
1: Daarentegen sleep ik wel altijd al mijn kristallen mee naar het balkon om ze op te laden.
0: Dat weer wel.
1: Ja, maar ja, slaapwetenschapper Marijn van der Laar is erin gedoken. Er zijn een hoop onderzoeken gedaan naar het effect van de maan op onze slaap, maar die blijken vaak niet helemaal eerlijk getest te zijn.
0: Oh.
1: Toch komt er keer op keer naar voren dat mensen er langer over doen om in slaap te vallen rondom de volle maan en soms zelfs wat korter slapen dan anders. En er zijn ook genoeg dieren die beïnvloed worden door de maan.
0: Nou,
1: maar
0: dat weten wij. We hebben een keer in Kenia voor Waar is de Mol, ik denk 15 jaar geleden, bij zo'n stam geslapen, in zo'n tent van, ja, ja, van de Maasai, met al die dieren daar omheen, met de volle maan en die, al die dieren die 's nachts zo tekeer gingen. Weet je dat nog?
1: Nou, tot in de ochtend aan toe. Weet, ja, je dat nog? Daar heb ik trouwens nog een filmpje van.
0: Ja. Dat is niet voor nu.
1: Maar ja, nee, dat is zeker niet voor nu. Maar ja, maar Marijn vermoedt dat mensen een slechte nachtrust vooral zelf linken aan de volle maan, terwijl het eigenlijk losstaat van elkaar. Nou, volgende week zaterdag is het weer zover. Dan staat de maan vol weer aan de hemel.
0: Ja.
1: En dat is ook de reden waarom we het er vandaag nu over hebben. Het mogelijke effect ervan zou het erg te zijn zo'n 5 dagen voor de volle maan.
0: Oh. Nou ja, dat is dus over een paar dagen, als die volgende week vol staat.
1: Nou, je begrijpt, je voelt hem al aankomen. Geloof jij in de power van de volle maan? Want ik hang aan jouw lippen.
0: Jij hangt aan mijn lippen?
1: Nou ja, wat voel jij iets?
0: Nou, ik ben getrouwd met een vrouw. En ik zou liegen als ik zeg dat ze daar geen last van heeft. Weet je wel? Het is toch altijd als je ineens je naam roept dat je denkt, oké, heeft ze gegeten? Oh. Is het volle maan?
1: Is zij gevoeliger dan?
0: Ja, dat merk ik wel, ja. En dan schuift ze het af op de maan. Dus ik geloof haar op de blauwe ogen.
1: Of jij hebt iets gewoon verkeerd gedaan.
0: Dat is een andere hele plausibele optie.
1: Maar je,
0: ja,
1: moet haar altijd gelijk geven, dat weet je, hè?
0: Ja, ja, ja, nee, natuurlijk. Dat is het beste wat je kan doen. Ik bedoel, of je hebt iets gedaan wat je niet mag, of je mag iets wat je niet hebt gedaan. Ja, maar jij dan?
1: Nee, ja, ik ben eigenlijk ook van, ja, ik ben eigenlijk sowieso wel gevoelig met of zonder volle maan. Maar ik heb toch altijd wel het idee dat ik dan toch nog extra een beetje of geïrriteerder ben. Maar dat kan ook zijn omdat ik wat slechter slaap. En een korter lontje.
0: Oh.
1: Dat kan ook hormonaal zijn.
0: Ja.
1: Want ik vind het al irritant als iemand naast me ademt. Dus ja.
0: Ja.
1: Dus dat kan van alles liggen.
0: Maar een kort lontje. Oké, dus jij voelt daar wel wat voor dit verhaal. Jij kan daar wel inkomen. Dat, ja, het zo is, dat het effect heeft.
1: Nou, ik denk dat we dat zo ook, zeg maar, omdat het zo vaak over gesproken wordt,
0: ja,
1: dat je erin bent gaan geloven.
0: Ah, nou ja, weet je wie we daar natuurlijk even moeten spreken? Dat is gewoon onze Moon Sister, dat is Jetteke van Lexcomt. En als het goed is, hangt Jetteke, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hey, hoe is het ermee?
2: Ja, goed. En met jullie?
0: Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, misschien heb je wel even zitten meeluisteren. We hebben het over de volle maan, die komt eraan. Ja,
2: ja.
0: Wij moesten allebei meteen wel aan jou denken. Dat is wel tof, toch, al sowieso?
1: Ja, want Jetteke, ja, als geweldig. Iemand iets over de volle maan weet, dan ben jij dat.
2: Ja, nee, ik weet ondertussen best wel veel van. En het leuke is natuurlijk dat, omdat mensen me associëren met de maan, komen er ook veel verhalen terug altijd.
0: Ja.
2: En ja, door al die jaren heen krijg je echt zulke waanzinnige dingen uit de praktijk te horen. Van mensen die natuurlijk vooral ook zeggen dat kinderen zo slecht slapen en onrustig zijn, die natuurlijk ook extra gevoelig zijn. En dan heb je ook bijvoorbeeld, door de jaren heen heb ik wel meerdere mensen gehad met echt waanzinnige verhalen. Of ze nou werkten in het ziekenhuis, hè, bij de bevallingen, bij de afdeling waar alle vrouwen bevallen, dat het extra druk altijd met volle maan is. En Bij de politie zetten ze meer mankracht in met volle maan. En dat zegt dan zo'n hele nuchtere politiecommissaris tegen je. Van, hé, je bent van de maan, hè? Ja. Dat is leuk voor jou om te weten dat wij altijd extra mankracht inzetten.
0: Ja.
2: En ook bij de Roxy. Ik sprak een oude mensen van de Roxy. Die zeiden, wij hadden altijd met volle maan zetten wij echt ja, meer mensen in. Omdat er toch altijd gewoon mensen ja, onrustiger waren en veel meer trammelant. Dus het is wel bijzonder om dat soort verhalen terug te horen.
0: Ja, nou ja, ik geloof het ook wel. Mijn vrouw die zweert er ook bij dat het absoluut effect heeft. Mannen zijn er misschien soms wat sceptischer over. Hoe komt dat, denk je, Jetteke?
2: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat misschien best wel meevalt dat mannen er sceptisch over zijn. Ik krijg best wel veel mannen die er... Ik merk eigenlijk dat die maan is veel natuurkundiger en wiskundiger dan je zou denken.
0: Ja, en dat hebben wij nodig, hè? Laten we eerlijk zijn. We hebben gewoon feiten nodig.
2: Ja, nou weet je wat ik denk wel bijzonder vind? Ik vind dat hele gebeuren rond de maan voor wat mij betreft te veel in een soort van zweverige hoek wordt door sommige mensen geduwd. Terwijl eigenlijk het best wel nogmaals heel wiskundig en heel natuurkundig iets is. Dus hele grote mannen uit de geschiedenis die ik enorm waardeer. Of het nou Einstein is of Nikola Tesla of Carl Jung. Grote, interessante, slimme mannen.
0: Ja, die hero.
2: Die dat op een hele andere manier, maar eigenlijk heel bijna met formules berekenen. Ja. Dat eigenlijk alles energie is. En als alles energie is, dus wij zijn energie en alles om ons heen is energie, dan heeft dat gewoon effect op elkaar. Dus die maan heeft effect
1: maar
2: op
1: Jetteke, het moment. Maar Jetteke, ja. Als ik aan jou zou moeten vragen, wat moet je echt doen met volle maan en wat absoluut niet? Wat zeg je dan?
2: Nou ja, ik denk dat, kijk, weet je, als jij weet dat je daar gevoelig voor bent, dan is het misschien handig als je natuurlijk bij jezelf begint te voelen wat belangrijk is om jouw rust te vinden. Hè? Dus dat jij misschien 's avonds geen koffie meer drinkt. Dat is sowieso misschien al een onhandig idee. Maar ja. Mocht je slecht slapen, sowieso met volle maan geen koffie. Pas op met alcohol, ben je nog onrustiger met slapen. Dus iets kalmerends, of misschien een lange wandeling maken 's avonds, of misschien een klein beetje breathwork, een beetje ademwerk.
0: Ja. Dus dat is de ene kant van de medaille, als je wat rustiger wordt. Ja. En dan tot slot nog eventjes, wat als je echt full-on je deuren open en echt de maan wil gaan aanbidden? Hoe kunnen we dat dan het beste doen?
2: Nou ja, ik denk gewoon, laat maar zeggen, de liefde in de natuur bedrijf met volle maan. Dat is natuurlijk fantastisch.
1: En dan zelf.
2: Dus ik denk wel, weet je wat het is? Je hoeft niet alleen maar te kalmeren. Je kan natuurlijk ook die maan gebruiken. Full moon parties. Natuurlijk gewoon het leven vieren. En ja, het is alleen dat misschien sommige mensen wat meer prikkelbaar zijn. Dus ja. Op het moment dat je weet dat het er is, kan je misschien zelf wat meer tot 10 tellen op het moment dat je in het verkeer bent en mensen zijn.
0: Precies.
2: Een kort lontje.
0: En als je de natuur in gaat en je gaat naar de liefdebedrijven, neem wel even een kleedje mee, want anders ben je misschien ook een beetje prikkelbaar.
2: Ja.
1: Dat je op een brandnetel ligt.
2: Negatief, dus, niet alleen maar als negatief.
0: Nee, precies. Ook sowieso moeten we de liefde meer vieren en ook meer bedrijven.
2: Absoluut.
0: Hoppakee. Absoluut. Dankjewel, Jetteke.
2: Ja.
1: Dankjewel,
2: lieverd.
0: Ja, goed om even te weten. De volle maan volgende week. Ja, ik ga ervoor.

0: Luna was dat bij Radio Noordzee en Schoonzoon. Heb jij hem eigenlijk al, Estelle?
1: Wat bedoel je?
0: De app van Radio Noordzee natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk heb ik die.
0: Ja, want die kun je nu downloaden. En dat kan je zelfs nog wat moois opleveren. Want vanaf maandag maak je de hele week kans op een Corendon reischeck ter waarde van €2000 bij Radio Noordzee dus. Hoe doe je mee? Download alvast de gratis app van Radio Noordzee. En als je die vanaf maandag opent, dan kun je op de knop in de app drukken om mee te spelen. En kans maken op die reischeck van €2000 dus. Om een heerlijke vakantie te boeken. Ja, ik zie dat je het al aan het doen bent.
1: Ja, zeker.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: op Doneer.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi, ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
5: Keukeloods.nl.
4: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
4: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
8: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverde kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: De prijs.

0: gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon.

0: Radio Noordzee.
1: Kom er maar in, zonnetje.
2: Ja, het weer. Het is vandaag nog wel zonnig. Maar de stapelbewolking neemt toe. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, maar wel iets warmer.
3: Ai, ai, ai.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
2: Ja, er staan momenteel 40 files en dit zijn de drie langste. De A4 richting Rotterdam, daar heb je een half uur extra reistijd tussen Rijswijk en Schipluiden. Dan de A27 Utrecht-Gorkum, een half uur vertraging voor Gorkum. En de laatste, die staat op de A50 Arnhem-Os. Daar 50 minuten tussen Heteren en Bankhoef.
1: Dankjewel. Zometeen een Kruif en de Mol. Oh, Johnny, draai een liedje van mij. Dus ga naar de app van Radio Noordzee en vraag een liedje aan.

0: dan niet met de radio kan je altijd nog gaan zingen. Stel, dat is helemaal niet verkeerd.
1: Ja, daar kan ik nog mijn kost mee verdienen.
0: Draai een liedje voor mij. Gevraagd aan de luisteraar. Kom maar op met je liedje en je verhaal erbij. Natuurlijk iemand die heeft gereageerd. Dat is Daphne. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hi, wat leuk dat je belt. Wat was je aan het doen op deze vrijdagmiddag?
2: Ik zat even lekker achter mijn laptopje voor wat dingetjes. Ja? Voor werk. Ja.
0: Hey, wat leuk dat jij belt. Hoe oud ben je, Daphne?
2: Ik ben 23.
0: Ah, kijk, leuk. Een jonge luisteraar. Altijd goed. En wat doe jij in het dagelijks leven? Zit je nog op school? Werk je al?
2: Ik werk als belastingadviseur.
0: Kijk.
1: Oh.
0: Dat zijn de leuke baantjes.
1: Leuk om te horen. Dus mijn geld gaat naar jou toe.
2: Ja, zeker. Nee.
0: Hé, hey, en wat doe je dan allemaal met dat geld zo in het weekend? Ga je nog naar leuke concerten? Ben je nog eentje geweest onlangs?
2: Ik ben laatst toevallig bij Roxy Dekker geweest. De eerste show van haar Ziggo Dome.
0: In de Ziggo Dome? Ja, ze stond daar 3 of 4 keer, geloof ik.
2: 4 keer, moest.
0: Ongelooflijk. Vorig jaar nog in de AFAS, nu in de Ziggo Dome. En volgend jaar naar die arena. Was jij ook zo snel met kaarten voor die arena? Of?
2: Nou ja, gelukkig wel. Ik heb wel 3 kaartjes kunnen bewachtigen, ja.
0: Ah, wat lekker. Ja, daarom was het zo snel. Het is toch niet normaal, hè?
1: Nee, maar ze had het gewoon achter elkaar moeten doen.
0: Ja, ze had er makkelijk 2 uit kunnen verkopen, maar denk ik.
1: Wel 3 ook.
0: Ja, maar de arena die had even andere plannen.
2: Ja, 2 of 3 makkelijk wel gekund.
0: Ja, en hoe was het concert? Wat vond je ervan? Waar stond je? Vooraan, achteraan? Heb je meegezongen, handen in de lucht?
2: Ik zat op de eerste ring, zeg maar. Ja. Recht tegenover het podium, echt topplekken.
0: Wat leuk. En hoe zou je het concert kunnen omschrijven?
2: Echt, voor alles. Ja, ik weet niet. Het was heel mooi. Ook al het vuurwerk en alle confetti, zeg maar. Het was gewoon heel bijzonder dat ook heel veel gastartiesten kwamen. Het was gewoon echt 1 grote verrassing eigenlijk.
0: Nou, wat leuk.
1: Ik zag wel wat heel veel beelden voorbij komen, maar ik vind het echt voor jong en ouder.
0: Dat is het ook. Ze hebben ook zo'n middag voor, een soort fris middag. Voor echte de jonkies, maar ook heel veel studenten en mensen van leeftijd. Zoals Daphne. Bijvoorbeeld.
1: Ja, en ook van mijn leeftijd, hoor.
0: Ja?
1: Ik ga er prima naartoe.
0: Nee, volgens mij niet, hoor.
1: Ja,
0: volgens mij trekken ze daar de grens. Ja. Hey Daphne, gaan we dan ook luisteren naar Roxy?
2: Jazeker. Ik heb een nummer van... jouw idee heb ik aangevraagd.
0: Nee, het is niet mijn idee. Het is jouw idee, schat.
2: Nee, mij niet. Nee.
0: Jij gaat jouw idee het liedje van Roxy Dekker aanvragen. Want dat is je bijgebleven op die avond, of niet?
2: Jazeker. Het was gewoon zo weer met al die zakklampjes eigenlijk door de hele... gewoon echt door de hele zaal heen, zeg maar. Ja. Overal zaklamp, ook heel veel emotie naast de mensen. Gewoon naast de mensen waar ik naast zat, zeg maar.
0: Nou, mooi.
2: Gewoon,
0: nou, weet je wat,
2: mooi.
0: Dan doen we even onze ogen dicht en dan mag jij hem gewoon even aankondigen.
2: Ga je aankondigen?
0: Ja.
2: dit is jouw idee van Roxy Dekker.
0: Ja, mooi gedaan. Dankjewel, Daphne. We gaan weer even terug naar dat concert in de Ziggo Dome. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.

0: regenen. Roxy Dekker, jouw idee. En we zijn alweer aan het einde gekomen van in ieder geval ons uurtje. Onze drie uurtjes, Estelle.
1: Ja, die zijn echt omgevlogen, hè, weer.
0: Omgevlogen. Het leek wel mijn vragenzellenfeest. Was ook zo voorbij. Maar de mannen hier tegenover mij, die nemen zo het stokje over. Ja, wij zijn het voorprogramma. Even kijken.
2: Ja.
0: Ja, jullie zijn er helemaal klaar voor.
2: Jongen, wij hebben er zoveel zin in. Het is bijna gewoon... daar zouden we gestraft voor moeten worden. Zoveel zin. Als wij hier gewoon weer in hebben. Het is echt niet normaal. Dat kan niet.
3: Dat kan eigenlijk.
2: Dit kan niet.
0: Jonathan, altijd goed om jullie weer te zien, hè. Ja, onze mentoren.
1: Ja, onze mentoren, ja.
2: Ja, blijf het maar. Onze puppies.
0: Ja. Vandaag waren jullie even ver te zoeken. Moesten het allemaal stonden helemaal alleen voor? Nee, dat is geintje.
2: Die zit echt van, die is met de tranen in de ogen.
0: Stampvoeten erbij. Ja. Wat hebben jullie in petto vanmiddag?
2: Nou, jij zei net Roxy Dekker. Wij gaan met haar vriend bellen zometeen. Dat is Koen van de Bankzitters.
0: Aha.
2: We bellen even met Robert van Hemert. Hij heeft een mooi verhaal en een unieke track gemaakt, een nieuwe. Verder, Michel van Egmond heeft een boek geschreven over de podcast waar hij elke week in zit.
0: Leuk.
2: Samen met Rob Jansen.
0: Michel, gaan we gozer.
2: Wat een ongelooflijk goede schrijver is dat. En een leuke gast, die bellen we even. Want het boek Dit Wordt Niks is uit. Dat is een uitspraak van Wim Kief natuurlijk. Die zei dat toen de podcast uit begon. En we openen om, ongeveer 3:15, denk ik. Openen we de deuren van het Noordzeecafé. En daar staat altijd een gezellige zanger op de bühne.
0: Ja.
2: En wie dat is, wij weten het ook niet.
0: Het
1: is een grote verrassing dus. Blijven
0: luisteren, dus is snel.
1: Ik rijd naar Rotterdam, dus ik heb alle tijd om te luisteren. Ik heb een verjaardag van Fred van Leer, die is 50 geworden vandaag.
2: Ja. Niet alle lichaamsdelen, denk ik.
0: Oh, wel gezellig.
1: Laat
0: me er
1: niet over uit.
0: Wil je namens mij, namens ons allemaal, heel veel liefst doen en een dikke kus geven?
1: Dat ga ik zeker doen. En Fred luistert waarschijnlijk ook. Dus Fred, van harte gefeliciteerd.
2: Sorry,
1: namens
2: Fred.
1: Ons allen.
2: Sorry, Fred. Geintje.
0: Mannen, veel plezier. Goed weekend vast. Lieve luisteraars, wij zijn er volgende week weer tussen 1 en 4. En dit is toch eigenlijk allemaal niet nodig.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.

0: met een V.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: De Beter Pick-a-Bellies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pak.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: De kippie pops, spare ribs of snack van. Wat is

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat nog even niet onderhandelen met de BBB over steun voor de begroting. Dat heeft premier Jette gezegd naar de ministerraad. De BBB steunde gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet vanwege de stikstofplannen. Daarom is het volgens Jette logisch dat BBB nu niet meepraat en dat eerst andere partijen worden uitgenodigd. Een man die in Duitsland is opgepakt voor een onderschepte partij coke zou drugscrimineel Jan G. zijn uit Overasselt. Begin deze maand was er een geweldsexplosie in het Gelderse dorp. Jan G. was het doelwit. Een beveiliger voor zijn huis werd doodgeschoten en 2 agenten raakten zwaar gewond. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorkum is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer, tenzij er een noodgeval is. Volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens goed uitgelegd. En hij leek afscheid te gaan nemen, maar dat blijkt vals alarm. Cristiano Ronaldo is gewoon weer opgeroepen voor het Portugese elftal. Ronaldo is 41 en speelde al 233 wedstrijden in het Portugese shirt. Volgens de bondscoach is het gewoon een speler als alle anderen. Als hij niet presteert, speelt hij niet. Het is bewolkt, maar wel droog. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer.
11: 43 vertragingen deze vrijdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste van dit moment. Begin op de A2 Eindhoven-Utrecht voor Empel. Daar is je vertraging 35 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor de brug over het Zijkanaal C 40 minuten. En een lange op de A50 Arnhem-Os voor Ewijk. Daar is je vertraging 1 uur.
9: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
12: Radio Noordzee.
13: Let op.

0: Eigenlijk, hè, zo aan het einde van de week. Hè,
1: zijn jullie er eigenlijk ooit geweest?
0: Nee, eerlijk gezegd, mooie Zeeland.
1: Mooie Zeeland, ja. Iedere keer als ik die track hoor, dan denk ik... ah, dan kan ik wel eens gewoon even een weekendje naartoe of een dagje of zo.
0: Ja, lijkt me ook leuk. Op de een of andere manier belanden we altijd op Aruba, Bonaire of Curaçao. We moeten echt een keer gewoon...
1: Daar gaan we naar Zoutelanden.
0: Lekker in januari 14 dagen naar Zoutelanden gaan. Ja, dat goed idee. Bluff en Gijke Arnaert. In de middagshow bij Radio Noordzee. Je voelt het, het weekend staat te trappelen. Ja. Het is een kwestie van een paar minuten en dan gaat het officieel beginnen. Hey Menno, wat wilde jij vroeger eigenlijk worden?
2: Oh, wat ik... nou, ik wilde ook wel heel graag F-16 straaljager.
0: Oh,
2: dat lijkt me ook wel.
1: Ja, ja, je hebt er wel de lengte voor.
0: Ja.
2: Ja, ik bedoel, oh ja.
1: Nee, je bent niet heel lang.
0: Maar past er zo'n helm over jouw hoofd? Ja. dat gaat net. Wat wilde jij vroeger worden, Minky?
1: Dit wat ik nu doe?
0: Ja.
1: Ja, ik wilde bij de radio werken.
0: Weet je wat het gelukkigste beroep in Nederland is? Ja. Heb je enig idee wat het gelukkigste beroep in Nederland is?
2: Postbode.
0: Luchtverkeersleider.
1: Oh ja, maar als je naar je salarisstrook kijkt helemaal, denk ik.
0: Ik wil net zeggen, schijnbaar zijn ze zo gelukkig... omdat ze de hele dag mensen kunnen vertellen waar ze heen moeten gaan... zonder dat iemand terugpraat. Het is eigenlijk gewoon de ultieme droom van iedere getrouwde man.

0: was ja, luchtverkeersleider. Duidelijke verantwoordelijkheid. Relatief veel vrije dagen spelen vermoedelijk mee. Ja, en die 14.000 euro per maand is natuurlijk pure bijzaak.
1: Ja, en je mag maar 2 uur achter elkaar werken, hè?
2: Oh ja?
1: Oh? Ja, want je moet je focus erbij houden. Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Dus je mag 2 uurtjes werken, dan moet je weer een uurtje pauze nemen. En dan moet je weer 2 uurtjes in de toren krijgen.
0: Ja, je kan je natuurlijk niet veroorloven dat je zo'n groen stipje op dat beeldscherm even niet ziet of zo.
1: Omdat je even koffie was halen. Oh, nee, dat kan niet.
0: Oké, even een belangrijke mededeling aan alle wezens van alle planeten. Want hier tegenover mij zit namelijk de aller vrolijkste op deze aardkloof. Het is de absolute hardcore, het onversneden dosis puur geluk waar je wangen pijn van gaan doen. Weet je, het is een beetje alsof je geknuffeld wordt door een leger van pasgeboren pluizige alpaca's.
1: Oh, ja, zo is dat, hè?
0: Dat gevoel krijgen we bij jou, Menno. Ja? De absolute tsunami van de gezelligheid.
1: Ja.
0: Onze eigen Menno!
2: Razzel van. Nou, kom je zo even knuffelen, hoor.
0: Ik ben een bijzonder verhaal vandaag in het nieuws. Een Amerikaanse fastfoodketen roept geen bestellingen meer om met het nummer 67.
1: Hè?
0: Ja. En de reden, ja, je voelt hem. Ja.
1: Ik voel hem aankomen.
0: Je kan hem raden, inderdaad, de zogeheten 6-7 trend.
2: Oh, echt?
0: Maar die wereldwijd viraal gaat onder jongeren op TikTok. Zodra medewerkers in het restaurant dan bestelnummer 6-7 omriepen, begonnen allerlei groepen tieners massaal keihard 6-7 te roepen. En te schreeuwen en te juichen en allerlei rare handgebaren te maken. Dus dat kan niet meer. Dat doen ze niet meer in Amerika.
2: Dat
0: is een beetje het nieuws van deze. Menno, wat is het meest bekende fastfood restaurant op de Noordpool?
2: Op de Noordpool?
0: Ja. Kenste fastfood restaurant op de Noordpool?
2: Dat is niet McPenguin, want dat is in de Zuidpool.
0: Ja, ze zien er wel uit als een amber.
2: Ja.
0: Dat wel.
2: McBeer, Witte Beer, fastfood op de Noordpool.
0: Ja, op de Noordpool, ja. Bekendste.
2: Burger King. Walrus King? Nee, ik weet het niet.
1: Walrus King?
0: Nee, het meest bekende fastfood restaurant op de Noordpool.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Brrr King. Met al wetenschappers in Schotland hebben een skelet gevonden dat waarschijnlijk van het oudste bekende dodelijke slachtoffer van een katapult is. Die man werd 700 jaar geleden geraakt door een groot projectiel dat met echt enorme kracht werd afgeschoten. Dat blijkt dus achteraf, na onderzoek blijkt dat dus een katapult geweest te zijn.
2: Knap.
0: Dus dat skelet hebben ze nu opgegraven. Menno, er komt een skelet een bar binnen.
2: Yeah.
0: Een Schotse bar.
2: Yeah.
0: Ja? Wat bestelt hij?
2: Ja. Een biertje en een dweil.

0: Het is snelle in de middagshow bij Radio Noordzee. En plaats delict. Nou, beste overlevers van de werkweek. We hebben het weer gehaald. Even een dubbelcheck op de agenda. Staat er vrijdag of niet?
1: Ja, zeker. Rood om cirkel.
0: Vrijdag.

0: Goedemiddag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Ja, hoog tijd om je brein even in de koelkast te zetten. De komende 48 uur negeer je gewoon vakkundig al je volwassen verantwoordelijkheden.
2: Heerlijk.
1: We gaan de komende 2 dagen precies doen waar we recht op hebben. Helemaal niks.
2: Nul.
1: En gewoon 0,0, niks. Laten we dit weekend vieren alsof maandag nog minstens een lichtjaar van ons verwijderd is.
2: Oh, heerlijk.
1: Vind het leuk zometeen even bellen met Michel van Egmond.
2: Over het nieuwe boek.
1: Ja, de grote boekenschrijver, Dit Wordt Niks, werd afgelopen week gelanceerd. In dat boek neemt Michel de lezer mee achter de schermen van de Kieft Jansen Egmond Gij podcast.
2: Elke week. Zo goed.
1: Naar 200.000 kijkers en luisteraars. Dus
2: ja.
1: Niet normaal.
2: Ja, en weet je wat het is? Ook al ben je geen voetballiefhebber, toch is het een leuke podcast.
1: Ja, ja. Nou ja, Michel heeft er genoeg over te vertellen. Ik denk dat de titel Dit Wordt Niks bij Wim Kieft vandaan komt.
2: Ik hoor het hem zeggen.
1: Maar het weekend begint met een muzikale wervelwind. Hij heeft een strot van goud, een glimlach waar je tandpasta-reclames mee kunt vullen. En een naam die je met hoofdletters schrijft, omdat 1 letter simpelweg niet genoeg was voor zoveel talent. Hij heeft meer vibes dan je favoriet.

0: in Monaco, jongen. Die zit nog steeds een soort oorwurm geworden. Die zit al maanden in ons hoofd.
1: Ja, ja, ook bij die van mij.
0: Ja, kunnen maar we jou daar verantwoordelijk voor houden of niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, bij deze. Dan moeten we zo meteen even een klachtenformulier invullen. Want ja. Die krijgen we er nooit meer uit, man.
2: Nooit?
1: Sorry.
0: Nee. En je bent dus lekker bezig geweest de afgelopen zomer. Je bent vandaag met nieuwe muziek gekomen. Wat is het geworden?
1: Ja, een lekker tropisch plaatje weer genaamd Blote Brasa.
0: Ja.
1: En ik wou eigenlijk wel deze zomer nog iets tropisch doen. Ja, natuurlijk heb ik Baku en Monaco gedaan. Dat is weer iets heel anders dan ik normaal gesproken eigenlijk doe. Dus ja, deze zomer moest er nog iets dansbaars lekker een beetje billenschudden zijn.
2: Ja. Ja. En Brasa, heeft het dan over die lekkere tropische biertjes die je op Curaçao op het strandtentje kunt halen? Brasa, of heeft het een andere? Nee,
0: Brasa is een knuffel, toch?
2: Een knuffel?
1: Ja, ja.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat is een knuffeltje. Dus een tropische knuffel.
1: Een tropische blote knuffel.
2: Oh, vrijdag.
0: Oh, lekker. Ik heb er zin in. Het is beter, dat is beter dan een bitterbal.
1: Ja, dan wordt het nog lekker knus zo meteen in de studio.
0: Dames en heren, gaat het weekend officieel inluiden.

0: Dames en heren. In het Radio Noordzee Café.
1: De officiële tune voor het nazomer, hè?
0: Heerlijk, jongen.
2: Ja, we gaan de zomer een beetje doortrekken.
0: Het is jammer dat je mijn akka niet zag bewegen. Want dat was echt gewoon fenomenaal.
2: Heeft niemand het gefilmd?
0: Nee, niemand. Ik heb het ook niet aangedurfd om het aan heel veel mensen te laten zien. Het was een soort, oefening.
2: Maar je zou wel viral gaan, denk ik.
0: Ik denk dat het hartstikke goed ging. Lekker. Wanneer heb jij voor het laatst een blote brassa gehad, Shaquille?
2: Dat zal ik maar niet vertellen.
0: Ja, onder de bom, hoe laat is het?
1: Ja.
0: Hey, we gaan lekker nazomeren met jouw vette pokoe. En fijn dat jij in het Noordzeecafé staat vandaag om het weekend officieel te openen.
2: Bedankt dat ik er mocht zijn.
0: Tof!

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
18: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
19: Super superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Bewolkt en droog. Vanavond steeds meer bewolking met in het noorden en westen wat regen. Morgen opnieuw veel bewolking. Her en der wel een buitje. Alleen in het zuidoosten soms wat zon. En wordt het uiteindelijk een graadje of 20.
23: Radio Noordzee. Verkeer.
24: 48 vertraging in Flitsmeister. En eigenlijk is dit veel belangrijker.
22: Shaquille komt met de binnenballen binnen.
24: Lekker
22: man. Dat ziet
24: er wat goed man. Ik doe even. Nee, ik doe alvast even een frikandelletje. Ga ik eerst even de files doen. Ja, dan kan ik daarna even het frikandelletje opeten.
22: Eerst even een frikandelletje, zegt hij.
24: Ja, 48 vertragingen. Heerlijk. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Valkenswaard. Is je vertraging 40 minuten. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Gorkum 37 minuten. Mm. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor Ewijk. En daar is je vertraging een uur.
25: Nou, hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Over half vijf.
23: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
24: Ja, met een halve frikandel in mijn mond. Mm. Het overvolle stroomnet zorgt voor steeds meer onrust bij woningcorporaties en makelaars. De komende jaren kunnen honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet meteen worden aangesloten op het net. Woningzoekenden zijn daardoor de klos, want die moeten waarschijnlijk nog langer wachten op een huis. Het kabinet wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting. Premier Rob Jetten zegt dat de partij eerst andere gesprekken aan zich voorbij ziet gaan, omdat de BBB gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Volgens Jetten is de deur niet dicht en kan de BBB later weer aanschuiven. De partij is belangrijk voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En de jubileumshow Show of the Year 2026 van René Vroeger in Rotterdam Ahoy gaat in december niet door. Dat maakte hij zojuist bekend op zijn Instagram na de eerdere aankondiging dat bij hem de auto-immuunziekte myositis is vastgesteld. Bij die ziekte valt het afweersysteem de spieren aan. René blijft wel betrokken bij de toppersconcerten, maar of hij 28 en 29 mei volgend jaar ook op het podium in de Johan Cruijff Arena staat, is nog niet zeker.
22: Nou, ik vind het wel heftig hoor, wat er met René aan de hand is.
24: Ja man.
22: Hè?
24: Ja.
22: Gisteren eerst dat persbericht en nu dit. Het is eigenlijk over het algemeen niet heel erg veel goed nieuws. Nou,
24: en het begon eigenlijk allemaal een beetje dat hij een tijdje geleden opeens last van zijn benen had. Hè? En toen dachten ze, oh, misschien iets van trombose of iets anders. Maar dat blijkt dus echt wel serieus te zijn.
22: Ja, wel serieus, ja. Goh, ja, we hebben hem daar nou. Veel sterkte aan René en natuurlijk de hele familie. Maar
24: absoluut.
22: Hij heeft wel een goede zuster in huis, zoals hij zelf schrijft op Instagram vandaag.
24: Zeker.
22: Dat wel. Hey, jij bent, je hebt even de rol van de nieuwslezer heb je even overgenomen.
24: Ik heb, ja, Nico is er volgende week weer. Ja? Dus je moet het vandaag nog even met de Temu-nieuwslezer doen. Want daar gaat een stuk frikandel, denk ik.
22: Nee, kaassoufflé ben ik.
24: Oh, kaassoufflé'tje.
22: Nou, het is niet omdat ze zo heet waren. Hey, Shaquille, heb je ook nog warme kaassoufflé's of niet? En die komen er nog aan.
24: Oh, die komen er nog aan. Oh, dat is lekker.
22: Ja, ja. Hey, wat is jou nog meer opgevallen in het nieuws vandaag?
24: Ja, de Russen staan aan de deur, maar onze militairen moeten eerst nog wel even trainen. Want als ze niet de heide in de brand steken, dan hangen ze wel aan een parachute op 7 meter hoogte in een boom.
22: Ja.
24: Het gebeurde een militaire parachutist vandaag in de Gelderse plaats Renkum. Hij kwam op ongeveer 7 meter hoogte vast te zitten in een boom op de heide. En let op, de brandweer rukte uit om hem te bevrijden, maar de plek was moeilijk te bereiken. Een hoogwerker die naar de man toe reed, die kwam op ongeveer 200 meter afstand vast te zitten in het zand. En uiteindelijk is ervoor gekozen om de parachutist in een luchtkussen van 7 meter hoogte te laten vallen.
22: Oké, okay, is bijna een attractie of zo bijna.
24: Dat is serieus hoog hoor, 7 meter. Ja. Hij maakte zichzelf los uit zijn tuigje en heeft zich vervolgens naar beneden laten vallen. Hij is na het incident nagekeken door de ambulance en hij hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis.
22: Oh, oké. Nou, wat een toestand allemaal, hè?
24: Niet normaal, hè?
22: Was het iemand uit het leger, zei je?
24: Ja, het is een militaire parachutist.
22: Die op 7 meter hoog in een boom blijft hangen?
24: Ja, aan zijn parachute.
22: Oké, en dat moet ons land verdedigen. Nou,
24: ja, dat wordt toch leuk.

0: gemiddelde profvoetballer slidings heeft gemaakt. Is de man die bewees dat een boek over een reserve doelman of een rokende analist leuker is dan alle Champions League finales bij elkaar? De literaire stofzuiger van de Nederlandse duckouts, Michel van Egmond.
1: De literaire stofzuiger, zei je dat nou?
0: Zei ik. Ja, dat. Ben je ooit eerder door zo'n mannetje van de radio zo aangekondigd deze week of niet?
1: Ja, nou weet je, jullie gaan al op het eind van zo'n week gaan jullie allemaal op elkaar lijken in mijn hoofd.
0: Ja,
1: daar
0: ja.
1: kan ik niks aan doen. Maar dit is wel literaire stofzuiger, dat zal ik toch niet licht vergeten, eerlijk gezegd.
0: Nee, dat vind ik goed, hè, als je die onthoudt. Maar een beetje overschat beroep, hè, DJ? Hè?
1: Ja, een beetje overschat beroep. Ja, daar wordt altijd zo ontzettend interessant over gedaan.
0: Ja,
1: nee, lijkt wel voetballers.
0: Dat stelde wel niks. Niet zoveel voor, een beetje praten.
2: Een beetje zitten, een beetje kletsen.
0: Ja, lekker.
1: Dat is het.
0: Michel, dit wordt toch niks. Dat moet een uitspraak van Wim Kieft geweest zijn.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Ja. Dat was het eerste wat hij tegen mij zei toen ik hem belde. Wat is het, een jaar of drieënhalf geleden.
0: Ja.
1: Met het idee om een podcast te maken. Toen hoorde ik eerst een hoop gezucht. En toen zei hij, dit wordt toch niks.
0: Nee.
1: En daarna zei hij, wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En toen wilde ik antwoord geven. En toen zei hij, niemand.
0: Ja.
1: Dus het enthousiasme droopte vanaf.
0: Ja, wij hebben het wel mooi misgehad. Had jij voorhand zeg maar de verwachting al dat het zou lukken om met deze gasten, met Wim Kieft, met René van der Gij, met Rob Jansen, elke week zo'n populaire podcast te maken?
1: Nee, helemaal niet. Ik had sowieso nul verwachtingen. Echt, het leukste in het begin vond ik gewoon dat ik mijn vrienden weer eens zag, weet je wel. Dat was in eerste instantie wat ik het leukste aan vond in deze tijden van WhatsApp en zo.
0: Ja.
1: Zagen we elkaar gewoon weinig. En nu hadden we een reden om op maandagmiddag een paar broodjes te halen en bij elkaar te gaan zitten en een beetje slap te lullen.
0: Ja.
1: En in eerste instantie ontging dat de meeste mensen. Maar het heeft op een bepaald moment een vlucht genomen. En het groeit nog steeds. En ja, ik verbaas me erover. Maar ik geniet daar enorm van, moet ik zeggen. Want ik vind het ontzettend leuk dat wij elke week 200.000 mensen een plezier doen.
2: En het bijzondere van de podcast vind ik ook, Michel. Ik hou helemaal niet van voetbal. Ik heb er helemaal niks mee. Maar toch luister ik elke week.
0: Ja, kijk, het zijn natuurlijk verhalen uit de prehistorie. En dat maakt het, het natuurlijk redelijk uniek.
1: Dat klopt. Dat valt mij ook op dat ik word er best vaak op aangesproken en dan ook door jonge mensen. En dan vraag ik toch altijd wel van, ja, wat vind je er dan zo leuk aan? Want het gaat vaak over spelers die je helemaal niet kent en over, ja, wat je zegt, de late middeleeuwen ongeveer.
0: Ja.
1: Maar dan zeggen ze van, dat maakt ze A, niks uit. En B, zeggen ze van, ja, we kunnen ons gewoon bijna niet voorstellen dat dit allemaal echt gebeurd is.
0: Ja, dat.
1: Kijk, welke onderwerp je in onze podcast ook ter sprake brengt, binnen 5 minuten zijn we terug in 1978.
2: Ja, ja, ja. Wij
0: zitten van, een paar boomers zijn we eigenlijk, als je het zo bekijkt. Hè?
1: Enorme boomers.
0: Ja, jij maakte hier van de week, hoorde ik, druk over het feit dat natuurlijk heel veel mannetjes van de radio het boek ook niet lezen terwijl ze je gaan interviewen. Nu heb ik toch mijn best gedaan. Neem ons even mee naar jouw ontmoeting. Naar die man gekleed in een groen kostuum met die tennisschoenen zonder veters. Pagina 35, de Grand Slam winnaar, Boris Becker.
1: Ja, Boris Becker, wat wil je daarvan weten?
0: Ja, dat is denk ik toch wel de meest unieke, nou, misschien wel een van de meest unieke dagen geweest uit jouw carrière, of niet?
1: Nou, het is in ieder geval een van de dagen geweest waarop dit boek geboren is eigenlijk. Want het was zo dat Boris Becker, die kwam inderdaad naar Nederland om zijn eigen biografie te promoten.
0: Ja.
1: Die Nederlandse vertaling die werd uitgegeven bij mijn uitgeverij. En hij zou dan naar Eva Jinek gaan en naar Vandaag Inside. En toen René van der Gijp dat hoorde, toen wilde hij erbij zijn. Dat was op zijn vrije avond. Maar hij wilde graag zijn vrije avond opgeven om Boris Becker te ontmoeten. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk om bij te zijn. En voordat ik het wist, zat ik dus te lunchen met meneer en mevrouw Becker.
0: Ja.
1: En stapte ik daarna in een auto met het echtpaar Becker. En dan kwam ik in een hotel van familie Becker terecht. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb gewoon een hele dag en een halve nacht met die mensen doorgebracht.
0: Ja.
1: En toen dacht ik op het eind van, ja, je moet wel een beetje een gekke sportschrijver zijn, wil je hier niks mee doen, weet je. Toen ben ik aantekeningen gaan maken en ben ik een beetje dat in gaan typen. En zo langzaam een beetje dat boek geboren. Ik weet niet, je bent daarmee bezig, weet je wel. Dan denk ik van, ja, dan zie je hem de trap op gaan. Na al die heupoperaties, enkeloperaties. Kreunend en steunend. Ja, dat is gewoon een schitterend voorrecht eigenlijk om dat te zien.
0: Ja. Michel, nog even wat anders. Wanneer heb jij voor het laatst met een doos mergpijpjes op de bank naar Camping Life liggen kijken?
1: Nee, maar dat is mijn andere vriend Wim Kieft. Dat is de grote hobby van Wim Kieft.
0: Ja,
1: kippenpoten eten en mergpijpjes eten.
0: Ja, dat worden we wel allemaal wijzer als we elke week naar de podcast luisteren.
1: Nee, je steekt er enorm veel van op.
0: Ja. Het boek ligt nu in de winkel. Charles, ben je na zoveel bestsellers nog altijd een beetje zenuwachtig voor de reacties eigenlijk? Of valt dat mee?
1: Nee, dat valt helemaal niet mee. Nee, natuurlijk. Het verandert nooit. Je begint altijd weer opnieuw. Ja, nu klink ik echt als een voetballer, maar het is wel zo. Je begint altijd weer opnieuw met zo'n boek. En je moet altijd maar hopen dat mensen het ook leuk vinden. Ik bedoel, ik kan hier wel gaan zitten schaterlachen achter mijn computertje. Maar
0: wij moeten het doen, ja.
1: Jullie moeten dat doen, dus daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Ja.
0: Johan Derksen, zelden zo enthousiast gehoord. Hè? Wat zei hij? Ja, vermakelijk, hè?
1: Je leest met een glimlach, hè?
2: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, mooi.
0: Elke maandag vanuit het Slaakhuis, het Fletcher Hotel in Rotterdam. Wat is er eigenlijk waar van de mededeling dat Rob een heuse studio wil gaan bouwen, groter dan Rotterdam Ahoy? Is dat zo?
1: Ja, er worden hele datacenters worden erbij gebouwd. Oh. Dus hele wijken worden ervoor ontruimd voor die podcast van ons.
0: Dat is goed.
1: Dat is allemaal Rob's afdeling die laten we lekker vreubelen.
0: Zoals Wim zou zeggen, ja, je kan er ook te veel in gaan geloven. Over, hè?
1: Zo is het, ja. Weet je wat mooi was? Dat boek kwam binnen in de bestsellerlijst op nummer 5. Nou, best wel goede notering, vond ik.
0: Ja,
1: dus ik zette dat in de groepsapp. En daar zie je dus de verschillen tussen alle mannen met wie ik me omgeef.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, jongens, hij is op 5 binnengekomen, dat boekie. En dan stuurt Rob Jansen, dit wordt absoluut een bestseller.
0: Ja.
1: En dan stuurt Wim Kieft, niet te vroeg juichen.
0: Wat een gast is dat, ja. Nou, je hebt in ieder geval weer een meesterwerkje uitgebracht. En en dat maakt het nog mooier, een dikke kaft, Michel, is belangrijk.
1: Ja,
0: fijn dat je even de tijd had. We waren misschien wel een van de laatste. De literaire stofzuiger, niet vergeten.
1: Ja, nee, vergeet ik nooit meer. Dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Het beste, hè?
1: Oké, bye.
3: Je hoort het in

0: Noordzee.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
11: Kippie.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 80.000. Godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: terugleverkosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
27: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
29: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen rond een asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden. Ze blijven wel verdachten. 8 mannen zitten nog in de cel. In het gemeentehuis werd gisteravond vergaderd over een AZC. Buiten gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk. Ook werd er van alles gesloopt. Er komt een onderscheiding voor iedereen die na het neerhalen van de MH17 naar Oost-Oekraïne is geweest om hulp te verlenen. Het is een wens van de Kamer en defensieminister Jessogus gaat erin mee. Na de crash in 2014 hielpen militairen, artsen en politieagenten mee met het veiligstellen en repatriëren van de slachtoffers. 298 in totaal. Het blijven onzekere tijden voor 5 kippenboeren in Brabant die vanwege stikstof hun bedrijf dreigen te verliezen. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over hun vergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. De 5 pluimveebedrijven liggen dicht bij kwetsbare natuur en daar komt veel stikstof terecht. De vakbonden zijn weggelopen uit het CAO-overleg met ABN AMRO. En dat komt door geruzie over thuiswerken, meldt nu.nl. ABN AMRO wil personeel verplicht minimaal de helft van de werktijd op de zaak hebben. De vakbonden vinden zo'n verplichting helemaal niet nodig. Ze zeggen dat bijna iedereen toch al regelmatig naar kantoor komt. Er zijn veel stapelwolken en het is droog. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met hier en daar wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: 43 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste die er nu nog staan. Begin op de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 40 minuten. Een lange op de A50 Arnhem-Os voor Ewijk, ruim een uur. En de laatste die staat op de A58. Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging is 34 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Douwe Bob en Mo.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En kan je niet nog even blijven, zo aan het begin van het weekend? Heerlijk, 5:11, daar gaan we dan. Even 2 dagen niks.
3: Gewoon even verstand op nul, de benen lang uit, ja, en gewoon even lekker helemaal niks doen.
0: Ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Je hebt altijd wel mensen die moeten werken en zo. Hè. Dus...
3: Ja, maar die hebben dan toch daarna een weekend.
0: Die mogen dan halverwege de week misschien een beetje weekend vieren. Maar...
3: ook lekker.
0: Ja, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Hè. We zeggen nooit op dinsdagavond, jongens, lekker weekend. Hè.
3: Nee, maar het voorkijken, het is natuurlijk lekker dat je gewoon op zaterdag en zondag weekend hebt. Want dan zijn de mensen om je heen ook vrij. Maar het lekkere van een doordeweekse dag is dat het overal rustig is waar je naartoe wilt.
0: Ja, ja.
3: Als je dan gaat winkelen of zo, in een winkelcentrum, rust.
0: Ja.
3: In het bos, rust.
0: Ja, al je familieleden, vrienden en andere mensen die je leuk vindt, zijn ook aan het werk.
3: Ja, rust.
0: Je kan nergens heen. Hey, dus ook met die powerbank van Camille Eurlings.
3: Ja, in de business class.
0: Ja, is ontploft aan boord van een KLM-toestel. En zo schijnt, de vlammen stonden gewoon tot aan het plafond.
3: Nou, ik heb de beelden net gezien van hoe die stoel eruit ziet. Maar echt gewoon het raampje, zeg maar. Maar dat luikje wat je naar beneden kunt trekken, helemaal zwart geblakerd.
0: Maar dat is nou niet echt een goed voorbeeld voor de oud-KLM-directeur, heb ik het idee.
3: Hij zou moeten weten dat je geen telefoon mag opladen met de powerbank aan boord.
0: Er staat te wapperen van zet uw telefoon in de vliegtuigstand en bladibladibla.
3: Geen powerbanks gebruiken, wordt het nadrukkelijk gezegd.
0: Ja. Van Amsterdam naar Curaçao, inderdaad, dat toestel. Moest wel omkeren donderdagavond en weer terug naar Schiphol.
3: Ja, ze vlogen al boven de Atlantische Oceaan.
0: Ja, lig je net lekker te droom over de stranden van Curaçao. Word je wakker omdat je business class stoel transformeert in een soort barbecue of zo.

0: Miss Montreal. Groot. 2 weken geleden was ze hier mee, de Hollandse hitflits. Trouwens, we moeten zometeen over pak een meter en een half uurtje de nieuwe maan weer eens heel voorzichtig bekendmaken voor volgende week. Hè.
1: Weer... Nou, ik heb even toch vrijdagochtend het eerste wat je doet om 1 minuut na 12 is de nieuwe Music Friday. Alle nieuwe muziek. Maar er is zoveel leuke Nederlandstalige muziek vandaag uitgekomen dat we er denk ik best nog een zware kluif aan gaan hebben.
0: Ja, we gaan zo de envelop even heel voorzichtig openmaken die we van de muziekredactie hebben gekregen. Maar er staat aan de bovenkant van de envelop wel een muzikale aardbeving boven Nederland. Het beste van twee werelden.
1: Hé?
0: Wat zou dat kunnen betekenen? Vind het lastig?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Dus een muzikale aardbeving.
1: En het beste van tussen twee.
0: Beste van twee werelden. Nou.
1: Een man en een vrouw misschien? Ik weet het niet.
0: Is dat het beste van twee werelden?

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Dit is de muziek van Radio

0: Noordzee.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route.

0: zitten. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
9: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
12: Ja.
9: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Veel stapelwolken. Het is wel droog. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht valt vooral in het noorden en in het westen wat regen. Morgen opnieuw veel bewolking. Her en der wat regen. Er wordt het 19 tot 22 graden.
15: Radio Noordzee. Verkeer.
16: 34 vertragingen nog deze vrijdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. Begin op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 37 minuten. Dan flink op de A50 Arnhem-Os voor Ewijk. Nog steeds die auto met pech die ervoor zorgt dat je een uur langer onderweg bent. En de laatste ook op de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Reeshof. Daar is een ongeval gebeurd. Die vertraging is 3 kwartier.
14: 3 minuten over 5:30 is het in de middagshow.
15: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
14: Nou, Minkie, zeg jij je nieuwslezerstem nog maar
16: eens? Ik zal de nieuwslezerstem er even opzetten. Van de 14 mensen die gisteravond werden opgepakt bij een asielprotest in Opheusden in de Betuwe, zijn er 6 onder de 18 jaar. Die zijn inmiddels vrijgelaten. De 8 volwassen mannen zitten nog vast. Bij het gemeentehuis werd gisteravond vuurwerk afgestoken. Agenten werden bekogeld en er werden vernielingen aangericht. En de landelijke vuurwerkinleveractie heeft de afgelopen week bijna 1700 kilo vuurwerk opgeleverd. Vuurwerk is dit jaar verboden en je kan het inleveren bij speciale punten. In totaal is er al ruim 2500 kilo vuurwerk opgehaald. En er is nog een verdachte opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen van een paar weken geleden. Het is een Nederlander van 23 en hij is aangehouden in België. Ook het doelwit van de bende, Jan G., is opgepakt. Hij was gevlucht en is gepakt in Duitsland. Hij wordt ervan verdacht van de smokkel van cocaïne.
14: Oké. Hey, dat ging hartstikke goed, hè?
16: Ja.
14: Ja, Paul.
16: Zeg jij, Nico, neem nog een weekje rust.
14: Nou, dat gaat er misschien meteen wat ver of zo... om Nico meteen af te serveren, maar... Als stand-in, weet je wel, is het wel de goedkoopste en beste oplossing, denk ik.
16: De Temu Nico ben ik vandaag.
14: Ja, weet je, hier zit het toch. Dus,
16: ja, dat is ook zo. Dan kun je het net zo goed even meepakken, ja. Toch allemaal.
14: Wat heb jij nog meer uit het nieuws deze dag, Minky?
16: Ja, meer toeristen weten Nederland dit jaar te vinden. Maar opvallend genoeg blijven ze wel korter. Kan het natuurlijk te maken te hebben met de stijging in de hotelprijzen en het leven dat nogal duur is.
14: Ja, die BTW is natuurlijk omhoog gegaan, hè, die van die hotelkamer.
16: 9 naar 21, terwijl het in Duitsland juist naar beneden is gegaan.
14: Nederland trekt dit jaar meer toeristen, maar ze vluchten sneller dan ooit weer naar huis.
16: Het land weer uit, ja.
14: Dat is een slecht teken op zich.
16: Dat is op zich niet heel erg handig. Ja, het CBS heeft nieuwe cijfers bekendgemaakt. En die laten dus weten dat het aantal bezoekers stijgt en het aantal hotelovernachtingen juist iets afneemt. En dat kan inderdaad iets met die stijging van de BTW te maken hebben.
14: Dat is alleen hier in Nederland, hè? Want als je zeg maar... Ja. Weet ik veel, bij Arnhem de grens overgaan Duitsland in, dan heb je die regel niet meer van die BTW. Hè?
16: Nee, die is daar juist verlaagd.
14: Ja, zeker.
16: Dus het is,
14: ja.
16: Je kunt, nou ja, voor een appel en een ei wil ik niet zeggen, maar voor een aanzienlijk lager bedrag kun je overnachten in Duitsland. Ja. En misschien leuk om nog even de top 5 meest toeristische plekken in Nederland door te nemen.
14: Dat eens eventjes.
16: Wat denk jij, wat staat er op nummer 1?
14: Wat zou er op nummer 1 staan? Misschien een museumpje in Amsterdam of zo?
16: Het Rijksmuseum. Op 2 ook een museum, het Van Gogh Museum.
14: Oh ja, ja.
16: Op 3 ook een museum, het is het Anne Frank Huis, alle 3 in Amsterdam.
14: Ja.
16: De Keukenhof in Lisse, die staat op nummer 4. Ja. En de prachtige molens in Zaandam, oftewel de Saanse Schans. Oh, die staat op plek 5 van de meest toeristische plekken.
14: Heeft Friesland niet een mooi toeristisch plekje bij jou in de buurt?
16: Nou ja, je ziet tegenwoordig steeds vaker dat mensen bijvoorbeeld de Elfstedentocht fietsen. Of met de auto naartoe gaan. Je hebt natuurlijk Dokkum is heel erg mooi. Oh, ja, Dokkum, heeft een boost gehad ook door Koningsdag, waar de koningin in het jaar zijn geweest.
14: Ja.
16: Leeuwarden is leuk. We hebben de meren waar je heerlijk kunt varen. We hebben de bossen in het zuiden.
14: Ja.
16: Er is genoeg te beleven. Je hoeft helemaal niet ver voor in de auto te stappen.
14: Nee, nu moeten die toeristen daar nog even achter zien te komen. Dat ze in ieder geval wat langer blijven om wat euro's uit te geven bij ons in het land.
16: Voor de economie wel goed.
14: Ja, weet je, die gasten die komen aan. Die bestellen op een terrasje een lauwe cappuccino voor €8,50. Die kijken op hun bank-app en die boeken ter plekke hun vluchten terug. En binnen 24 uur zijn ze de grens weer over. Is geen goed teken op zich.
16: Nee.

0: Even een logeerkamer opmaken misschien, voor het geval dat. Snelle en maan en blijven slapen.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Oké, ja, nou daar gaan we dan, hè.
2: Is het moment hier?
0: Ja, het moment is hier.
2: Mogen we eindelijk de envelop...
0: Ja, de nieuwe Hollandse hitflits zit in deze envelop.
2: Zo, mag jij hem of moet ik hem? Oh, jij maakt hem open.
0: Oh. Oh ja.
2: Klopt het een beetje met wat er op de voorkant stond?
0: Ja, nee,
2: het
0: klopt helemaal wat er op de voorkant stond. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Het meest onwaarschijnlijke duo sinds bier en chocoladevla.
2: Bier en chocoladevla, ja.
0: Dat is een gekke combinatie.
2: Dat is een hele gekke combinatie.
0: Samen zijn ze sterker dan alle algoritmes van TikTok, YouTube en Spotify bij elkaar. Het zijn namelijk Robert van Hemert en Koen van de Bankzitters.
3: Yes, ja, hallo.
0: Ja, hoe krijg je het bij elkaar? Een muzikale aardbeving, het beste van twee werelden. Jongens, goedemiddag.
3: Nou, wat een mooie woorden, zeg. Schitterend.
0: Ja. Robert, Koen, gefeliciteerd met de geboorte van Rapido.
3: Ja, dankjewel.
4: Ja,
3: we zijn er heel blij mee, hè, Robert?
4: Ja, zeker weten, man. Zeker weten. Eindelijk. We hebben echt vaak genoeg tegen elkaar gezegd van jeetje, man, wordt echt tijd dat je uitkomt. Wordt echt tijd dat je uitkomt. Ja. En nou is je er.
0: Koen, tijdens de Zwarte Cross lieten jullie natuurlijk al een beetje doorschemeren dat er wat aan zat te komen. Hadden jullie toen Robert al direct in het vizier, of is dat idee later ontstaan?
3: Ja, toen was het nummer al af.
0: Oké.
3: Ja, toen was het al af. Ja. En wij wisten, dit wordt een knaller van je welste. Jullie gaan het hopelijk geweldig vinden. Ja. En nou ja, als ik nu alle reacties mag lezen, vindt iedereen fantastisch. En dat is wel waar wij op hoopten, waar we heel blij mee zijn.
0: En Robert, hoe is het om te werken met een groep die zo gewend is, zeg maar, om non-stop video's te maken? Was dat voor jou ook een soort cultuurschok naar een andere wereld in één keer?
4: Naar een andere wereld niet per se of zo. Ja, het was gewoon een feestje, man. Het zijn natuurlijk hele vrolijke, enthousiaste gasten bij elkaar. En ik vind het gewoon ook bijzonder wat hun hebben, hoor, met elkaar. Je hebt vijf jongens die al zo lang bevriend met elkaar zijn. En die vullen gewoon even zeven keer de Ziggo-domen. Die doen dat soort dingen. Ja, ik vind het geweldig. Maar hoe ik de samenwerking zie is gewoon met veel plezier. En ik ken natuurlijk Milo van de Verraders. Dus ik had al een tijdje contact met Milo. Maar niet echt dat we daar een gesprek over gehad hebben om zeg maar een samenwerking te doen. Dat kwam pas later vanuit de bankzitter zelf. En ja, ik hoef er helemaal niet lang over na te denken. Want ik vond het gelijk al een fantastisch idee, zeg maar.
0: Ja, je voelt je nu een soort nieuwe halve bankzitter dan, zeg maar. Een beetje onderuitgezakt.
4: Ik ben het pootje van de bank, denk ik.
0: Ja. Koen, jullie hebben natuurlijk wel vaker muzikale uitstapjes gedaan. Maar dit is natuurlijk een echte crossover met de Nederlandse volksmuziek. Welke specifieke kwaliteit brengt Robert nu mee die jullie als groep nog een beetje misten dan, op de een of andere manier?
3: Nou, ten eerste vind ik Robert sowieso een hele knappe gozer.
0: Ja, wij ook.
3: Dat helpt natuurlijk.
0: Hij
3: ziet er goed uit. En hij kan ook heerlijk zingen. En wij vinden zijn vrolijkheid heel erg aanstekelijk. Ja. En dat werkt gewoon heel erg goed met wat wij leuk vinden. We hebben ook voor vanmiddag, eind van de middag, komt er een video op het Bankse kanaal dat we karaoke gaan zingen. Nou, spoiler, daar is Robert ook bij. En dan zie je ook de chemieten. Dat is gewoon superleuk. En dat werkt gewoon heel goed.
2: Ja, en ik zag heel belangrijk. In de teaser op jullie YouTube-kanaal dat er nog een grote Nederlandstalige ster daar bij het zwembad aan de karaoke-party meedoet.
3: Ja, nog wel meerdere. Maar allemaal niet zo groot als Robert, hoor.
0: Nee.
3: Nou, er zit er eentje bij. Dat is wel de allergrootste, moet ik zeggen.
2: Rutgertje!
0: Robert, er wordt in de track gezongen over snelle auto's, et cetera. Wie heeft daadwerkelijk de allersnelste auto voor de studio geparkeerd gehad toen jullie het gingen opnemen?
4: Ja, toen denk ik dat, ik weet niet of mijn auto snel was, maar ik weet nu wel zeker dat Koen de allersnelste auto heeft die er is. Maar Koen heeft wel echt de snelste nu.
0: Koen, de comments staan vol met mensen die jullie energie historisch noemen, nu al, maar ja, de belangrijkste reactie is natuurlijk altijd die van het thuisfront. Wat was de allereerste reactie van Roxy toen ze de track hoorde?
3: Nou, voor mij is dat altijd wel een hele belangrijke graadmeter. Altijd als ik een sessie heb gehad, dan ga ik naar huis en zeg ik, Rox, luister.
0: Ja.
3: En nou, ze ging gelijk dansen en was helemaal blij. En dan weet ik gewoon dat het goed is. En om heel eerlijk te zijn, als zij zegt van, joh, ja, ik vind het eigenlijk niks, ja, dan komt het gewoon niet uit.
0: Hij is op alle fronten goedgekeurd, dus.
3: Overal, de hond ook, springen, dansen, niet normaal, hoor.
2: Hitfactor 1000.
0: Ja, hitfactor 1000, ja.
3: En vinden jullie hem ook leuk? Nou, belangrijk, hè, voor ons.
0: Ik ga jou zo meteen vertellen hoe leuk we hem vinden. Ik wil nog één vraag aan Robert stellen voordat wij echt helemaal losgaan. Robert, jij hebt natuurlijk een heleboel mooie tattoos op jouw lichaam. Als je één regel uit Rapido op je arm moest laten tatoeëren, welke is het?
4: Ja, ik denk dan toch Rapido gewoon, denk ik dan.
0: Gewoon
3: Rapido.
0: Ra-ra-Rapido.
4: Ra-ra-Rapido. Ja,
3: Ra-ra-Rapido, ja. Wanneer gaan we hem zetten?
0: Ro-ra-Pido van maken. Dat zou ik nog kunnen eventueel. Maar dat,
4: ja, Ro-Pido, hè. Ken ook.
0: Ja. Koen, jij vroeg ons natuurlijk, omdat wij zijn hier bij Radio Noordzee ongelooflijke muziekliefhebbers en kenners.
3: En kenners, ons, ja.
0: Wat vinden jullie ervan? Nou, wij hoefden er helemaal niet lang over na te denken. En dat was eigenlijk met een paar tellen geregeld. Wij vinden Robert van Hemert samen met de Bankzitters Rapido zo'n onwijs goede track, dat hij de hele volgende week echt zo vaak op de radio komt. Hij is de Hollandse Hitflix!
3: Geweldig!
0: Yes, wat top,
4: zeg, dankjewel. Een goede aftrap.
0: Dat is nog maar het begin, jongens. Echt leuk.
3: Ja, en
0: zwaar
3: verdien natuurlijk ook.
0: Dat zeker, ja. Nee, absoluut. Meer dan mee eens. Tof gedaan, jongens. Dank jullie wel voor de tijd en een goed weekend.
3: Dankjewel, hoi.
1: Radio Noordzee, de Hollandse Hitflits. Bankzitters en Robert van Hemert.

0: Radio Noordzee.
1: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een asielzoeker die zich wilde vergrijpen aan 2 vrouwen in Rotterdam, dat meldt Rijnmond. Hij hield 1 van de vrouwen in een nekklem, waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze bijkwam, bleek dat haar broek omlaag was getrokken. Ook zat haar gezicht onder het bloed. Het kabinet trekt ruim 10 miljoen euro uit voor medische hulp in Gaza. Er worden geen zieke kinderen meer naar Nederland gehaald, zoals vorig jaar gebeurde. Na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt nu voor hulp in de regio zelf gekozen. Zo kunnen veel meer kinderen worden geholpen, zegt minister Sjoerdsma. Er is opnieuw iemand aangehouden voor het bendegeweld in het Gelderse Overasselt begin deze maand. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. De nieuwe verdachte werd opgepakt in België en is nu overgeleverd aan ons land. Eerder vandaag hield de politie ook Jan G. aan, het doelwit van het geweld. En er is kans dat nog meer tanktoeristen de grens overgaan. De Duitse regering maakt benzine en diesel namelijk goedkoper door een tankkorting en een prijsplafond. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat prijzen voor benzine en diesel in Duitsland met 17 cent omlaag gaan. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen hier en daar wat regen en opnieuw veel bewolking. Alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Radio Noordzee, verkeer.
22: Nog geen tankfiles richting Duitsland. Wel files op de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. Daar is je vertraging 27 minuten. De A50 Eindhoven-Os voor Eerde. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging ook 27 minuten. En de laatste, dat is een flinke, op de A50 Arnhem-Os voor Bankhoef. En daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor is 55 minuten.
20: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: gewoon nooit meer zeuren. Nooit meer.
1: Maar we blijven wel Nederlanders, hè?
0: Ja, alle Nederlanders, we moeten altijd wel wat te zeuren over.
1: Als het mooi weer is, dan is het te warm. Ja? Als het regent, dan is het te koud. Ja, ja. Er is altijd wel iets.
0: De bier is te lauw.
1: De cola is te koud.
0: Maar niet goed allemaal, hè?
1: Nee hoor.
0: Goed. Zeg, over niet goed gesproken. Ik weet niet of je gekeken hebt naar B&B Vol Liefde. En deelnemer Timothy, dat is die gast die in... volgens mij op Ibiza woont.
1: Maar die heeft toch ook een track gemaakt?
0: Ja, ja, Likkie Likkie.
1: Likkie Likkie,
0: Likkie Likkie. Likkie, Likkie, Likkie. Die gozer die ligt nu opnieuw in de clinch over een openstaande rekening. En volgens mij heb jij wel eens verteld dat hij een keer een rekening niet betaald heeft in het Amstel Hotel.
1: Ja, van 10.000 euro voor zijn verjaardagsfeestje was dat.
0: Ja, ja.
1: Er komt er nog eentje bovenop?
0: Ja, zeker. Ditmaal een Nederlandse aardappelteler.
1: Ja.
0: Die eigenlijk 2500 euro eist. Die Timothy, die dus op Ibiza woont, die runt daar een of andere frietentent, onder andere, naast de B&B. En hij importeert daarvoor van die aardappelen uit Noord-Holland.
1: Oh.
0: Nou, volgens de anonieme teler liepen de betalingen in het begin allemaal wel vrij soepel. Maar ging het bij de laatste twee zendingen echt gewoon mis. En, die gast geeft geen teken van leven meer.
1: Nou, is toch leuk als je daar als vrouw naartoe gaat. Je weet in ieder geval dat je bij een betrouwbare knakker op de koffie komt.
0: Ja, nou, eigenlijk die aardappel Taylor en Timothy, die hebben als het ware nu hebben ze een geschil

0: man. Vanavond met gitaar en een mooie stem, hè? Ruben Annink samen met Danique. Blijft dan hier, hij heeft het laatst gespeeld. Laatst, even voor de zomer, bij Johnny en Estelle in het programma.
1: Mooi,
0: een goede gast.
1: Ja,
0: leuke gozer. Oh, voordat we het vergeten.
2: Rectificatie.
0: Ja, we moeten even rectificeren. Want we hadden het natuurlijk net even over deelnemer Timothy van B&B voor Liefde.
1: Ja.
0: Maar het ging even aan mij voorbij. Maar wat zei je nou?
1: Nou, het ging erom dat hij dus eerst een schuld bij het Amstel Hotel van 10.000 euro. En daarnaast ook nog een rekening van, wat was 2400 euro aan een aardappelteler niet had betaald.
0: Ja.
1: Toen zei ik, ja, dat is dan lekker dan. Dan ga je daar als dame naartoe, naar die gozer op Ibiza.
0: Okay.
1: En dan weet je dus al dat het gewoon een onbetrouwbare knakker is. Ja, nou, daar kwamen de appjes.
0: Daar kwam, er werd ook duidelijk dat jij niet één aflevering hebt gezien, dus.
1: Nee, dat kan best een dame bij Timothy binnenkomen.
0: Ja.
1: Maar dat is niet voor de liefde, is mij verteld.
0: Dat is iemand die de caviar komt afgeven. Want,
1: ik denk het.
0: Ja, Timothy is voor de liefde gegaan van een man.
1: Ja, kom ik eerlijk vooruit. Ik ben denk ik de enige Nederlander die nog nooit een seconde van B&B voor Liefde heeft gezien.
0: Hoe heet de man van Timothy, denk je?
1: Ik heb geen idee.
0: Noem gewoon een naam.
1: Matthijs?
0: Nee, het begint wel met een M. Mark. Michael.
1: Michael.
0: Ja, Michael. Ah.

0: Radio Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: De Beter Pickabillies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Wat een geld.
11: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
13: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
16: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beterleven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
23: Kippie.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
27: Ik heb hier de biefstuk Bali.
28: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
27: Geniet ervan.
26: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
31: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
32: Kom maar verder.
31: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
32: Hij is weer klaar.
31: QuickFit en weer verder. Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook.

0: 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Er zijn stapelwolken, wel is het gelukkig droog. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht vooral in het noorden en westen wat regen. Morgen opnieuw veel bewolking. Her en der wat regen en de temperatuur 19 tot 22 graden. Wel veel wind. Wat wel goed is, morgen heb je natuurlijk die dam tot dam lopen. En zondag ook. Dus...
4: Oh, maar dat moet niet te warm zijn ook. Hè? Dan krijg je hitteberoertes.
3: Ja, maar het moet ook niet regenen. Want dan krijg ik namelijk gewoon sowieso een beroerte. Als je daar in de regen staat, dan moet je niet hebben. Op dat...
4: Nee, ook niet als niet deelnemer.
3: Nee, op dat dam tot dam. Nee. Daar komen die mensen allemaal binnen. Zijn in de hoofd.
4: Zijn in de poncho.
3: Maar we hebben mazzel, denk ik.
5: Radio Noordzee, verkeer.
4: Mazzel heb je ook op de weg, want er zijn nog maar 15 vertragingen over. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 25 minuten. De A27 Utrecht-Breda voor industrieterrein Avelingen, 23 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. En daar is je vertraging 36 minuten.
5: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland-update op Radio Noordzee.
3: Ja. Kijk eens, daar zit ze weer. Oh, wat een vrolijke verschijning.
4: Oh, hoeveel geluk kan een mens hebben, hè?
3: Gewoon zo. Ja. Twee keer in de week even gezellig met Celine.
6: Ik had ook niet verwacht, jongens. Nee. Want eigenlijk had Nadia hier moeten zitten. Ja. Toen werd het Annemarie.
3: Ja.
6: Maar Annemarie, want Nadia die komt niet. En Annemarie, die redt het niet.
3: Oh, die redt. Is dat de echte reden dat ze het niet redt?
6: Ja, want die zit natuurlijk bij de vrienden van.
3: Ja.
4: Oh.
3: Ja, die mag natuurlijk niet bij ons zitten, omdat ze bij de vrienden van zitten.
4: Ja.
6: Nou, dat redt ze niet qua tijd.
3: Oh, zo, oké.
6: Okay. Om dan heen te rijden.
3: Hey Celine, vanavond even naar 10:30. Ik weet niet of wij zeg maar meteen kunnen kijken. Want wij gaan namelijk zo meteen...
4: Naar jouw andere collega.
3: Ja, naar Marleen in het Amsterdamse Bos.
6: Oh, wat leuk.
3: Ja. Marleen staat daar te zingen zo meteen om 8:30.
6: Ja.
3: Dus ja, dat duurt dan tot een uur of 10:30. Dus het zal kiele worden, denk ik.
6: Ja, wel heel leuk.
4: Gaan we terugkijken.
3: Terugkijken.
6: Verwacht ik wel een beetje.
3: Ja, wat kunnen wij verwachten vanavond?
6: Nou, dan zou ik vast even een tipje van de sluier oplichten. Ja? De Duitse douane stopt met de dagelijkse grenscontroles. Was natuurlijk elke dag.
3: Ja.
6: Daardoor stonden er hele lange files en iedereen ging sluipen door de dorpjes eromheen. Dus die dorpen eromheen waren het ook helemaal zat.
3: Mm-hmm.
6: Maar ze gaan ermee stoppen. Dus de dorpen zijn blij en wij zijn er langs geweest.
3: Ja.
6: Dan hebben we een heel heftig verhaal. Dat meisje, weet je nog, van maar 15 jaar oud, die haar ouders vermoord heeft.
4: Oh, in de Weerstad, in Groningen.
3: Ja.
6: Juist, en die heeft vandaag voor de rechter gestaan. Eerste zittingsdag en nu zijn er meer details bekend.
3: Oh, oké. Okay.
6: Nou, vreselijk. Die zijn behoorlijk gruwelijk.
3: Ja, die horen we dan vanavond, neem ik aan, in het programma. Ja.
6: Ja. En drinken jullie liever een S-maatje of een PSL?
4: Wat, een PSL?
3: Wat is dat?
6: Een S-maatje of een PSL?
3: Wat is
6: een
3: S-ma? Geen idee. Wat is dat?
6: Een S-ma is een espresso martini.
3: Een
6: PSL is een pumpkin spice latte.
4: Een pumpkin spice
3: wat zit daarin?
4: Latte?
3: Wat zit erin?
6: Kennen jullie die niet?
4: Nee, ik ben een boer.
3: Ja, en ik drink helemaal niet.
6: Er zit appelsap. Pumpkin is pompoen, hè? Ja? Dus er zit drink appelsap.
3: Ja, echt?
4: Dat is echt waar.
6: Oké. Okay. Nou ja, dat is dus koffie met een beetje die pumpkin siroop. Er is een grote bekende Amerikaanse koffieketen die in grossiert in deze maanden.
3: Oh, okay,
6: met die groene zeemermin.
4: Oh ja, waar je €36 voor een cappuccino met havermelk betaalt.
3: Ja, want
6: wij hebben het NK-pompoen kweken. En dan de zwaarste pompoen hebben we.
3: Oh, oké. Okay. Nou, dat is toch op zich wel even lekker natuurlijk. Wat vind jij lekker dan voor koffie?
6: Die vind ik heel lekker.
3: Ja, zou je die wel...
6: Ik heel lekker.
3: Ja?
6: Ik vond hem vorig jaar een beetje chemisch. Maar als je echt een goede pumpkin spice latte, vind ik heerlijk.
3: Dan zit je helemaal goed.
6: Ja,
3: oh, lekker.
6: Daar ben ik zeer blij mee maken.
3: Dan weten we
4: wij gaan straks naar de grote stad. We kunnen het altijd een keer gaan proberen.
3: Kijk, we hebben jou moeten verrassen met een lauwe bitterbal die nog lag.
6: Nou, ja, die was wel echt koud.
3: Ja,
6: was dat niet lauw meer.
3: Vonden wij niet heel galant, maar dan weten we voor de volgende keer.
4: Pumpkin spiced latte.
6: Gaan we even en dan warm of koud? Dan zou ik hem ijs doen, dan blijft hij koud.
4: Nee, maar het is buiten, wordt het een beetje herfst. Er hoort toch een warme drank bij.
6: Ja, hou jij hem warm dan voor me? Ja,
4: zeker. Warm. En dan zetten we hem even in de magnetron.
6: Godverdamme. Nou, lekker koffie uit de magnetron.
3: Even na 11:30 vanavond na VI op SBS6. Hart van Nederland met Celine. En met Annemarie dus ook.
6: Ja, zeker.
3: Dus gezellig vanavond. Ja. Fijne avond en doe Annemarie de hartelijke groetjes.
6: En jullie Marleen.
3: Ja, gaan we doen.

0: Mickey van Wijk en Danny Vroeger, zij hebben hem gelanceerd op 30 juni bij ons in het café toen. Was de dag van het Nederlandse lied. En dat was echt onwijs tof. Want Danny had ook zijn andere broer meegenomen.
1: Maxime.
0: Ja. En ook vader René.
1: En papa was ook mee, ja.
0: De hele familie Vroeger hadden we over.
1: Dat was een leuke dag, man.
0: Leuke, dat gaan we volgend jaar gewoon weer doen. Gewoon
1: het kan mee, weet je, normaal gesproken zeg je, jeetje mina, wat gaat die tijd snel.
0: Ja.
1: Maar in dit geval kan de tijd niet snel genoeg gaan.
0: Nee, maar dat was echt mooi, de dag van het Nederlandse lied met de allerbeste luisteraars van Nederland.
1: En in het café? Leuk,
0: ja, in het café, leuke artiesten café. Erbij trouwens. Wel erg hoor, van René Vroeger.
1: Hè? Ja, man.
0: Al die berichtgeving nu, dat hij toch heel veel dingen uit zijn agenda moet halen vanwege zijn gezondheid. Gisteren werd het natuurlijk bekend dat hij, hoe kun je dat nou het beste omschrijven?
1: Het is een auto-immuunziekte die zijn... Spieren aanvalt.
0: Spieren, ja.
1: Ja, ja.
0: Zierig, man.
1: Nou ja, hij gaat nog wel... bij de toppers gaat hij zich nog wel mee bezighouden. Hij blijft erbij betrokken. Want hij doet natuurlijk... Hij is niet alleen artiest bij de toppers... maar hij is ook een van de breinen achter de toppers.
0: Ja,
1: en hij bedenkt mee, hoe gaat de show eruit zien? Wie nodigen we uit? Hoe het podium? En daar gaat hij zich nog wel mee bezighouden. Maar ja, het is maar de vraag of ze... Want het is een vrij zware behandeling die hij ondergaat.
0: Maar gaat hij ook zingen nog dan?
1: Ja, dat weet hij dus nog niet. Dat weet hij nog niet. In ieder geval zijn grote concert, Show of the Year, in december dit jaar, voor zijn 65e verjaardag, waar hij dat duettenalbum ook voor uitbrengt. Ja, die is helaas geannuleerd. Maar ja, gezondheid gaat voor alles.
0: Zeker. Gewoon veel rust houden, inderdaad. Een mooi vent.
1: Ja.
0: Een mooi vent. Laten we hopen dat hij er goed uitkomt.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Sterkte aan de hele familie. 6:50. Wij hebben dat natuurlijk al even na vieren gedaan. Maar voor iedereen die dat mooie moment gemist heeft... zullen we nog één keer doen anders. Gewoon even voor...

0: even alle series uitkijken waar je al maanden naar uitkijkt. Want dit is
1: lekker, ja.
0: Ja, heerlijk. Die twee dagen, weet je, het is net niet warm genoeg om de hele avond buiten te blijven zitten. Dus gewoon even twee dagen niks aan je hoofd. Even de batterij opladen.
1: Verstand op nul.
0: Ja, zo is het, zo is het. En hoe kun je het weekend beter vieren met een parkje en een biertje en een heleboel vrienden? Dit zijn Mark Floor en Snelle op Radio Noordzee.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: De eerste selectie van bondscoach Xavi een feit is. Memphis Depay en Wout Weghorst zien we trouwens niet meer terug.
1: Oh?
0: Xavi noemt zijn selectie een mix van oud en nieuw. Dat lijkt er meer op dat hij dacht, laat ik de helft van de spelers uit een bejaardenhuis halen en de andere helft rechtstreeks uit de kinderopvang oprikken. Het is een gemêleerd...
1: Wel divers.
0: Divers gezelschap, zullen we maar zeggen. Ja. Nou ja, laten we hopen dat het allemaal...

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40
6: Soms
5: jaar.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
20: Radio 1.
15: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Supermarkten hebben te weinig voorraden voor noodsituaties, zoals cyberaanvallen, oorlog en noodweer. En dus moeten we meer eten in huis halen dan nu geadviseerd wordt. Niet voor 3, maar voor 8 dagen. Dat zeggen onderzoekers, die ook waarschuwen dat de schappen bij noodsituaties binnen 2 à 3 dagen leeg kunnen zijn. Weer een recordprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat langs de snelweg €2,82 kosten, dat zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je wat minder. Het vorige dieselrecord is van april en vooral de laatste weken stijgt de prijs hard. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper. Na de onrust bij een Israël-manifestatie gisteravond in Amsterdam zitten er geen verdachten meer vast. De laatste 13 zijn vrijgelaten. De manifestatie op de Dam werd verstoord door pro-Palestijnse tegendemonstranten. Sommigen gebruikten geweld. Het kan zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen. En voor het eerst sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne kiezen de Russen een nieuw parlement. President Poetin heeft zijn stem nu ook uitgebracht. Partijen die de oorlog afkeuren mogen niet meedoen. Sowieso is er bijna geen oppositie in Rusland. Veel van Poetin's tegenstanders zitten gevangen. De zon laat zich nog af en toe door de bewolking zien. Vannacht op de meeste plekken droog, behalve in het noorden en westen. Morgen is er veel bewolking en hier en daar wat regen. Er staat flink van wind en wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom.

0: keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
14: Kippie.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja?
21: Echt serieus?
20: 7, 7, 7, 7.
21: Oh, wat een geld.
20: 80.000, potverdikkeme.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: De Peter Pickabillies.
23: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens een consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. Dat is 1 cent meer dan het vorige record in april. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. Vooral de afgelopen weken ging het hard. Twee eigenaren van grote Indiase restaurantketens zijn opgepakt door de arbeidsinspectie. Die verdenkt ze van mensensmokkel en het uitbuiten van personeel. De eigenaren haalden koks uit India naar hun restaurants in Nederland. Maar in plaats van maaltijden koken moesten ze tegen de afspraken in afwassen of schoonmaken. Medewerkers van de ANWB gaan actie voeren, want de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze doen na het weekend geen extra werk meer en draaien ook geen overuren. Er is kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de ANWB Wegenwacht, maar de bonden willen dat zoveel mogelijk voorkomen. En de Nederlandse tennissers in de Davis Cup zijn goed begonnen aan hun ontmoeting met Colombia. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor wonnen allebei en dus staat Oranje met 2-0 voor. Morgen valt de beslissing. Dan weten we of Nederland door mag naar het kwalificatietoernooi van de Davis Cup. Vanavond blijft het droog, nog wel wat bewolking. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen of motregen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak,

0: grote app en start met vinden.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Hey, vloertje leggen? Doe.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: Radio Noordzee.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.

0: neer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse agent is opgepakt omdat hij in zijn land een terreuraanval zou hebben gepland. Volgens de terreurbestrijding heeft hij banden met extreemrechtse organisaties en zou hij met een 3D-printer zelf de wapens hebben gemaakt om de aanslag mee te plegen. De agent werd eind vorige maand al gearresteerd, maar dat wordt nu pas bekend. Pal voor het ziekenhuis in Zwolle is een vrouw verongelukt. Ze werd bij de oversteekplaats aangereden door een auto en overleed. Volgens een regionale krant ligt het ziekenhuis een paar meter verderop, maar was er geen kans meer om de vrouw daar op tijd naartoe te brengen. Tanken in Duitsland wordt goedkoper. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine daalt met 17 cent. Ook komt er een prijsplafond. Bij ons stijgt de dieselprijs morgen juist naar een record. En de topman van de Ierse budgetflyer Ryanair heeft onder grote druk sorry gezegd. Hij had concurrenten omschreven als duurvliegende verkrachters. Dat viel helemaal verkeerd bij belangenclubs voor slachtoffers van seksueel geweld. De Ryanair-baas heeft nu in een video laten weten dat hij die vergelijking niet had moeten maken. Er zijn enkele opklaringen en wolkenvelden. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen is er veel bewolking met lokaal een beetje regen of motregen en in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: Flits. Bart Schitters en Robert van Hemert. Rapido.
1: Dus rapido, ik ben op die party mode.
0: De Hollandse Hitflits.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
4: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals...

0: en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Deze week in de bonus: Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel 1 plus

0: Radio Noordzee.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
14: Boost yourself.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
16: Dank je.
15: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
16: Geen idee.
15: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
16: Ja.
15: Waarin dan?
16: Weet ik nog niet.
15: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Zo.
17: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
19: Aquaparken voor tickets €200, please.
18: Zei hij nou €200?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
18: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
21: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
22: Kippie.
23: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en Radio Noord. noordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Van de 5 verdachten die zijn opgepakt, komen er 4 uit ons land. In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om de boel leeg te maken. Een filmpje van een politievlogger in Utrecht zorgt voor ophef. Dat meldt de regionale omroep. Te zien is hoe 4 dakloze mannen worden gevraagd om weg te gaan, maar dit niet meteen doen. De agenten waarschuwen voor geweld en slaan bijna direct daarna met een wapenstok. De Utrechtse politiek eist opheldering. De 5 stakingsdagen van schoonmakers zitten erop. Deze week konden mensen de staking merken op Schiphol, in treinen en op grote stations. Vakbond FNV eist een betere cao. Zo zouden de lonen automatisch moeten meestijgen met de inflatie. Mochten de werkgevers niks aanpassen, dan denkt de bond aan nieuwe acties. En winnaars van Nobelprijzen gaan straks naar huis met een grotere cheque. Het prijsgeld is met bijna €90.000 verhoogd naar ruim 1 miljoen. De Nobelprijzen zijn er in 5 categorieën en worden al sinds het begin van vorige eeuw uitgereikt. Over zo'n 3 weken horen we wie dit jaar de winnaars zijn. De bewolking neemt toe en vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Morgen is er opnieuw veel bewolking met lokaal een beetje regen en alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverd kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
18: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: is business.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

0: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's
18: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp.
20: Een paar grote Amerikaanse media mogen voortaan geen stap meer zetten in het Witte Huis. President Trump heeft ze geweerd en daar zit ook CNN bij. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws, maar hij levert geen bewijs. Trump haalt vaker uit naar nieuwsorganisaties die kritiek hebben op zijn beleid. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die vermoedelijk achter de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner zit. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. Suriname heeft Interpol nu om hulp gevraagd om de verdachte op te sporen. Hij wordt verdacht van moord. Het gehackte medische lab in Rijswijk mag weer bevolkingsonderzoek doen naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans zegt dat de beveiliging weer op orde is. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen. Het lab moest de bevolkingsonderzoeken stopzetten en daarom liepen de wachttijden op. En het zijn zware tijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. Na het 7-0 pak slaag van vorig weekend tegen Feyenoord was het op bezoek bij FC Groningen opnieuw een kansloze avond voor PEC. Ze verloren met 3-0 en staan nu 16e. Groningen klimt door de overwinning naar de subtop. Vannacht in het noorden en het westen soms regen. Ook overdag blijft het niet helemaal droog. Verder is het bewolkt met een stevige wind en het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Met mijn handen in mijn haar, denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Radio Noordzee.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zaken.

Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: sterkste.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om honderdduizenden pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht, die toevallig in de buurt was voor een oefening, kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Deelder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Deelder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

tweede klas. A voor VWO, om dan tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0. PEC zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur